0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

It's gonna be kinda right tonight.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

eerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones was het, I Can Get No Satisfaction. Wat was het voor jaar dan? Nou, dan volgens mij was het 19... even een gokje. 66, 65, denk ik zo'n beetje. Ja, het was wel de allereerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones in de Verenigde Staten. En het was daarna ook hun definitieve doorbraak, hè? Ja. Goedemorgen, het is vrijdag geworden. Het is 18 september. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton voor de wekker wakker. Ja, het is wat, hè? Die bosbranden die we afgelopen zomer hebben gehad op verschillende plekken. Nou heeft men er iets op gevonden. Op verschillende plekken op de Veluwe worden namelijk loofbomen neergezet. Dat moet de natuurbranden gaan afremmen. De bomen houden namelijk meer vocht vast, waardoor vuur zich minder snel kan verspreiden. Ja, de brandbaardere naaldbomen die er nu staan, die moeten langzamerhand in de minderheid komen. Ja, natuurmonumenten doen dit naar aanleiding van meerdere natuurbranden in het natuurgebied dit jaar. Zoals ook op het militair oefenterrein bij het Harde. Ja, de brand werd veroorzaakt door een oefening. Militairen waren met springstoffen aan het spelen en verspreidden zich daarom enorm snel door wind en droogte een fikse brand. Ja, bij naaldhout is de kans groot dat het vuur zich veel sneller verspreidt, zo zegt een boswachter tegen Omroep Gelderland. Het komt door de hars in de naalden en hars is erg brandbaar. Ja, loofbomen zijn natuurlijk niet vuurbestendig, maar een brand gaat wel een stuk langzamer. En de kans dat een vuur zich ontwikkelt tot iets heel groots is aanzienlijk kleiner. Ja, het is een van de uitgekozen plekken in zijn gebied. Met aan de ene kant een provinciale weg en aan de andere kant meerdere vakantieparken. Ja, als daar een grote bosbrand zou zijn, zou dat een groot risico met zich meebrengen voor de mensen die daar verblijven. Nou ja, naaldbomen maken daar dus plaats voor de boswilgen, de zomereiken en de berken. En het is ook heel mooi om te zien dat de hele natuur opleeft op de plekken waar men loofbomen aanplant. Ja, maar ja, de naaldbomen die worden dus niet meteen weggehaald. Die blijven nog wel even staan, maar ja, voorlopig houden de dennen het lokale bosklimaat in stand, hè? Ja. Dus wat dat betreft gaat men wat doen aan de bosbranden. Hè? Of althans, om de boel af te remmen als er ooit een brandje komt. Hè? Ja, dat is toch wel goed om te weten. Goed, het is vrijdag, het is bijna weekend. Het is vandaag 18 september. En we hebben weer leuke muziek klaarstaan, hoor. Dus. Dat gaat volgens mij heel goed komen.

Jack, Never Forget You bij Voordewerken Wakker. Ja, even het nieuws. Ja, Felix Meurders, de oud-gediende, zal de allerlaatste uitzending van Kassa gaan presenteren. Hij gaat de presentatie overnemen van Amber Kortshoor. Dat gaat hij in december doen, omdat hij dan met zwangerschapsverlof is. Ja, Felix Meurders presenteerde in 1989 de eerste aflevering van Kassa en bleef tot eind 2010 het gezicht van het programma. Ja, Felix Meurders is inmiddels 80 jaar en is ook in de laatste uitzending op 5 december te zien. Zo kondigde Kortshoor onder andere afgelopen donderdag aan in de talkshow Pauw en de Wit. Ja, zo begon het allemaal en zo gaat het ook eindigen, zo zei Kortshoor. Ja, ze is nu in verwachting en Felix Meurders, de nestor van Kassa, gaat de allerlaatste uitzending in op zich nemen. Nou, dat is leuk. Felix Meurders, ook oud DJ trouwens, hè, maar hij is wel al 80 jaar, hè? Ja. Verder nog meer nieuws de komende dagen. De strijd om de gouden televisiering, die gaat dit jaar tussen de bondgenoten Kassa en Woeste Grond. Ja, voor de bondgenoten en Kassa is het de eerste keer dat ze zijn genomineerd voor de tv-prijs. De organisatie maakte donderdag de nominaties bekend omdat het publiek al een tijdje kon stemmen op zijn favoriete programma. Ja, de drie programma's kregen de meeste stemmen. Woeste Grond behoorde vorig jaar ook tot de genomineerden. Maar Vandaag Inside die won de prijs toen. Ja, Kassa en de bondgenoten die zijn dus voor de allereerste keer genomineerd. De bondgenoot is inmiddels 3 jaar te zien op SBS 6. En presentator Jan Versteeg die maakt kans op 2 prijzen... omdat hij ook nog is genomineerd in de categorie presentator. Ja, spannend dus, de AVRO-televisiering. Ja, paniek in een vliegtuig. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is na een aantal uurtjes vliegen omgekeerd omdat er een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing 777 was vanaf Schiphol vertrokken. En vanwege de brand had men besloten om terug te keren naar Amsterdam. Ja, op dat moment vloog het toestel al boven de Atlantische Oceaan. De passagiers die worden omgeboekt. Het is alleen niet zeker of iedereen nog mee kan op de volgende vlucht naar Curaçao. Ja, voor powerbanks gelden speciale regels aan boord. Zo mogen passagiers van de KLM maximaal 2 meenemen. En geldt er een maximale capaciteit en is het verboden de powerbank te gebruiken of op te bergen in een bagagevak. Ja, powerbanks, hè. Pas op. Ook thuis trouwens, hè. Zet ze niet op de oplader. Ja, je moet ze wel op de oplader zetten, maar zorg dat je thuis bent. Want als er wat gebeurt, er kan zomaar brand uitbreken.

0: Doc Bakker, zo hoorde je met Guilty. Maar dat was wel duidelijk, hè, de titel. Want dat wordt meerdere malen gezongen in het programma en in het liedje. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag 18 september. Vandaag schijnt de zon geregeld. Er zijn ook stapelwolken. Vooral vanmorgen komen verspreid nog een aantal buitjes voor. En vanmiddag verlaten die het land weer via Duitsland. Ja, het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Aan zee is een vrij krachtige wind die uit het zuidwesten tot westen blaast. En vanavond gaat de bewolking toenemen. De komende nacht richting zaterdag. Dan valt er vooral in het noorden van het land wat motregen bij temperaturen rond 15 graden. En morgen, zaterdag, zijn er veel wolkenvelden waarvan ook regen valt. Ook schijnt dan af en toe de zon. Het wordt dan iets warmer, rond de 21 graden. Vandaag dus rond de 17 aan de kust tot 20 graden in het binnenland. Dus vandaag nog een redelijke dag.
1: Dit is de dagtopper.
0: Sam aan de wiel en Hart op Hart is de dagtopper.

0: Ja, voordat ze ging zingen, deze Olivia Rodrigo, ze was eerst actrice, want ze werkte onder andere voor Disney. Ja, ze was daar actrice, ze speelde hoofdrollen in bekende series zoals Bizarre Fark en High School Musical. En ook de series van de musical, daar speelde ze ook in. En ze zet zich ook in voor de goede doelen, vooral haar liefdadigheidsfonds, Fund for Good. Ze zamelt altijd tijdens haar tournees geld in om vrouwenrechten en zeg maar gezondheidszorg te ondersteunen. Dus wat dat betreft is ze maatschappelijk goed bezig. Olivia Rodrigo hoorde je met de Stupid Song. En op deze dag, in 1982, staat dit op de eerste plaats.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Twilight Zone.

Indispensables, want zo heette het album, wat in 2006 uitkwam van Elvis Presley, met ook allemaal nummers erop. Dit was I Got a Woman, want het is vandaag vrijdag. En vrijdag dan draaien we net even iets meer van Elvis Presley.

mocht je net de radio aanzetten, het is vandaag 18 september. Ja, op deze dag in 1830 tussen de plaatsen Wiley-Stavern en Baltimore in de Verenigde Staten wordt een wedstrijd gehouden tussen een racepaard en een treinlocomotief. Ja, nou ja, de treinlocomotief had last van technische problemen. Onder andere een boiler die lek was. Nou ja, als je je geld op dat moment op het paard had gezet, dan had je gewonnen. Het paard won namelijk de race. En in de Verenigde Staten begint de Columbia Broadcasting System, oftewel CBS, met uitzenden. Het is de grote concurrent van NBC die al een tijdje in de lucht is op dat moment. Het eerste programma dat via de 16 zenders van CBS in 1927 wordt uitgezonden is een opera. Ja. En op deze dag in 1944, het is een van de meest bewogen dagen in de geschiedenis van de Ginkelse Heide bij Ede. In de middag rond 3 uur verschijnen 121 Dakota transportvliegtuigen aan de horizon met ruim 2000 parachutisten aan boord. Boven de Ginkelse Heide gaan de luiken open en springen de militairen naar beneden. Tijdens de landing en de gevechten die daarop volgen sneuvelen ongeveer 50 mannen. De soldaten die het overleefd hebben trekken richting Arnhem om de brug over de Rijn in te nemen. Ja, de operatie was een grote mislukking. De landing op

Ginkgose Heide wordt elk jaar herdacht. En dat is heel mooi om te zien. Hè. Dan vliegen de vliegtuigen over de Ginkgose Heide. En dan springen de parachutisten eruit. En niet alleen jonge parachutisten, maar soms zitten er wel eens wat veteranen bij. Hè.

Een van de beste zangers van Nederland. 2024. Beste zangers. Een goed bekeken tv-programma. Wat niet alleen in Nederland populair is. Maar men heeft zelfs al een Belgische versie. Hè? Ja, de beste zangers van België bijvoorbeeld. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Ja, een groep van ongeveer 100 personen heeft afgelopen donderdag met stenen gegooid. Met vuurwerk bij het gemeentehuis in Opheusden. De gemeenteraad die was daar aan het vergaderen over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Agenten probeerden in het begin ook de rust te herstellen, maar de betogers keerden zich tegen hen. En daarna besloot de politie de ME in te zetten. Ook vloog er een politiehelikopter boven Opheusden. De politie heeft meer dan 10 personen aangehouden. Ja, en biologen van de universiteit in Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een nieuw soort tijgerkat die in de bossen van Bolivia leeft. Het is meer dan 100 jaar geleden dat er een nieuwe kat was ontdekt. En ja, het is de Leopardus tilcayo, het nieuwste familielid van de tijgerkatten. Het katje is gevlekt, is iets kleiner dan een huiskat en leeft in de bergbossen in Bolivia. De soort blijkt zich 1,4 miljoen jaar geleden te hebben geïsoleerd van de andere tijgerkatten. En leeft daar dus in Bolivia. En nu is hij dus ontdekt, hè? Ja. Ja, en in Rusland beginnen vandaag de verkiezingen voor de Duma. Het lagerhuis van het parlement, wordt het ook wel genoemd. Ja, kritische oppositiepartijen, die mogen niet meedoen. Nee, dus de echte verkiezingen zijn er dus niet, hè? Nee. Alleen de partijen waar Poetin achter staat, die worden toegelaten. En het weer vandaag, de zon die schijnt geregeld. Er komen ook stapelwolken voor. Vooral in het noorden vallen er nog wat buitjes. Vanmiddag dan trekken ze via Duitsland weer het land uit. Het wordt 17 tot 20 graden. Het is een matige tot aan zee vrij krachtige wind. Ook langs de Belgische kust waait het fiks. En hoe verder je het binnenland inkomt, Zeeuws-Vlaanderen, richting het midden van Nederland bijvoorbeeld, hoe minder het waait. Hè? Maar toch even oppassen geblazen. Vandaag dus is de zon wel af en toe te zien.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklager gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Elvis Presley.
1: Alleen op vrijdag.

Op vrijdag is het Elvisdag. Dat betekent af en toe een Elvis Presley liedje. Jodda, Big Hank, oh love. Van Elvis Presley, de King of Wakkermol. Goed voor de Wekker Wakker. Het is vandaag vrijdag, 2 uur voor de Wekker Wakker. Voor dit ochtendradioprogramma. Ja, het is wederom weer druk op de weg. Mocht je met de auto weggaan, de A27, de A73, de N3. En ook de weg richting Dordrecht bij Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum. Daar wordt aan de weg gewerkt en daar is het ook druk. Ja, daar is de boel ook afgesloten. Bepaalde wegen. Verwachte eindtijd is volgend jaar pas 21 april. Dus tot die tijd is het er aansluiten geblazen. Ook de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Malden en Haps. Daar wordt aan de weg gewerkt. Dus dat betekent dus dat er ook opstoppingen zijn. Ja, goed. Nou, verder in de buurt de A27 Breda richting Gorinchem. Bij Werkendam en het industriegebied Avelingen. Daar zijn ook waarschuwingen afgegeven omdat het daar druk kan zijn in verband met zware vrachtauto's. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, straks het nieuws. We hebben straks ook nog het regionieuws. En we hebben de dagtopper en er komt toch van alles voorbij. Dus blijf luisteren.

Desway en zeilen op de wind van vandaag. Pluk de dag, want zo is het maar net natuurlijk. Het weekend staat voor de deur, jongens. Morgen, zaterdag, zondag, lekker vrij. Als je niet hoeft te werken, dan is dat heerlijk. Een lekker vooruitzicht, hè? Goed voor de wekker wakker. Het ochtendradio Vuitton. De student is naar de rechter gestapt. Hij kreeg namelijk een lage cijfer voor scriptie, omdat hij die te laat in heeft geleverd. Scriptie moest namelijk op 6 juni vorig jaar, 2025, om 12 uur worden ingeleverd. En op die dag leverde de student van de universiteit een voorlopige versie in. Hij heeft ook laten weten dat hij de definitieve versie 3 dagen later zou inleveren. Nou ja, de eerste lezer van de scriptie liet per e-mail weten dat hij ernaar neigde de student de mogelijkheid te geven om zijn scriptie tijdens het Pinksterweekend af te maken. Nou ja, volgens het beoordelingsformulier zou de scriptie een 9 krijgen. Nou ja, de student die leverde de definitieve versie naar de deadline in. En daar werd toen een punt van gemaakt. Maar de rechter heeft hem gelijk gegeven. Hij heeft dus gewoon een 9 gekregen in plaats van een 8. Al dus de Raad van State. Ja, en de familie van de 51-jarige Alfredo Gulu, die afgelopen zaterdag onwel werd na zijn aanhouding en overleed, heeft aangifte gedaan tegen de politie. De nabestaanden zeggen dat er sprake is van doodslag en vinden het onderzoek wat de Rijksrecherche heeft uitgevoerd te beperkt. Omdat de Rijksrecherche zich alleen richt aan de geweldinstructies van de politie. Ja, en dat moet uitgebreider. Nou ja, agenten die hielden Gulu staande vanwege een melding over een gestolen fatbike. En toen Gulu geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Nou ja, op beelden is te zien dat hij onder andere om hulp schreeuwt. En als we de videobeelden verder bekijken, dan roept hij ook dat hij suikerziekte heeft. Later meldde de politie trouwens dat Gulu helemaal niet op de gezochte gestolen vetbike reed. Ja. Ja, moeilijk vak, hè, politieagent. Ja, en de Vlaamse actrice Chris Boni is overleden. Ze is 90 jaar geworden. Ze speelde in heel wat tv-series en films, maar ze was veel op het theater te zien, op de planken. Haar bekendste rol is die van Yvette Baks, de moeder van Simoneke. Ja, misschien zegt je dat niks. Maar ja, als het dan zegt de serie Thuis, wat in België wezenloos populair is, dan denk ik dat je wel genoeg weet.

0: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items:
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op Zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden-raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Met 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Het werd toen wel veel gedraaid in de disco's en zo, maar het werd niet echt een grote hit uit de jaren 90. Tokyo Ghetto Pussy en To Another Galaxy hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Het is 7:06. Het nieuws vandaag. Een 15-jarig meisje dat verdacht wordt van de moord op haar ouders staat vandaag in een eerste inleidende zitting terecht. Het gebeurt achter gesloten deuren, omdat ze minderjarig is. De ouders werden op 18 juni dood aangetroffen in Groningen, in Meerstad. Ja, de zitting is een pro forma zitting waarin de strafzaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. En er zijn verkiezingen in Rusland, de verkiezingen voor de Duma. Dat is het lagerhuis van het parlement. De Russen kunnen de komende 3 dagen hun stem uitbrengen. Ja, kritische oppositiepartijen zijn uitgesloten en tegengeluiden worden onderdrukt. Zo is het nagenoeg zeker dat de regeringspartij Verenigd Rusland ruim zal winnen. De uitslag wordt zondagavond verwacht. En er is ook voetbal vandaag. De wedstrijd FC Groningen tegen PEC Zwolle. Die staan vandaag op het programma. De wedstrijd is natuurlijk weer live te volgen via de bekende apps. Ja. En er was paniek in Opheusden. Meer dan 10 personen zijn aangehouden. Er was een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. In het gemeentehuis was een gespreksavond bezig over de asielopvang in de gemeente Neder-Betuwe. Ja, volgens het dagblad Gelderlander waren daar enkele honderden demonstranten op afgekomen. Ja, de demonstratie die sloeg om. De politie die greep in. De ME die werd ingezet, er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten hadden zich tegen de agenten gekeerd. En daarop werd de mobiele eenheid ook ingeschakeld. Ja, en een garnalenvisser tot besluit die deze week een motor en een propeller van een militair watervliegtuig gevonden. Het toestel stortte vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in zee. En deze garnalenvisser die heeft het gevaarte uit het water gehaald.
1: Dit is de Dagtopper.

is Montreal en groot. Ja, zaterdag dan wordt er weer een nieuwe bekendgemaakt. Dit was de flitsschijf die nog tot zaterdag geldt. Liedje heet Groot. Ja, de Britse prins Harry is voor het eerst sinds hij is teruggegaan uit het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij maakte namelijk afgelopen donderdagavond een opwachting bij een evenement rond de door hem bedachte Invictus Games. Ja, in Londen werden afgelopen donderdag voor de eerste keer de zogeheten Invictus Spirit Awards uitgereikt. Ja, prins Harry die arriveerde zonder Meghan Markle bij de prijsuitreiking. Het evenement vindt plaats dat er nogal een mediastorm bezig is over het Britse koningshuis. En na twee dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk in Den Haag hoe het kabinet steun krijgt voor zijn plannen. Premier Jette zegt te mikken op bredere steun, maar niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of de rechtse oppositie is. Ja, de grote oppositiepartijen die herhaalt.

dat het kabinet een keuze moet maken. Maar de pogingen van pro-voorman Klaver en Ja 21-leider Eertmans om een antwoord te krijgen, die hebben tot niks geleid. Ja, premier Jette die beweert in een debat dat hij het niet netjes vindt om eigenlijk partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of dealakkoorden te komen. Ja, en slecht nieuws voor de fans van René Vroeger. Hij leidt aan een auto-immuunziekte met de naam myositis. Ja, de zanger heeft al een tijdje lichamelijke klachten waarom hij wordt behandeld. Ja, de behandelingen hebben meer tijd nodig, zo zegt hij. De zanger die neemt ook rust. Hij zegt, de afgelopen 2 jaar heb ik geprobeerd door te gaan. Vaak tegen beter weten in, dat zo zegt René Vroeger in het persbericht. Optreden lukt hem even niet meer. En in Duitsland, in Wuppertal, heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. En zou aan het begin van de middag een brandbare vloeistof bij een zijingang uit hebben gegoten. En vervolgens ook aangestoten. Ja, de medewerkers van de synagoge die wisten het vuur snel uit te doen. Zo meldt de politie, de schade is daarom ook beperkt gebleven. Het incident valt enkele dagen voor de belangrijke Joodse feestdag Yom Kippur. Ja, de Duitse tv-zender die vertelt in Tagesschau dat het Joodse gebedshuis vrijwel 24 uur per dag wordt bewaakt door de politie. En op deze dag in 1969 platenlabel Phonogram van Philips neemt de single Je t'aime mon plus van James Gainsbourg en Jane Birkin uit de handel. Het erotisch gekreun van Jane is de aanleiding voor de boycott. Ook in de andere landen wordt de plaat uit de handel genomen. De plaat wordt na het besluit nog populairder dan daarvoor. In Nederland bijvoorbeeld brengt Dureco de plaat vervolgens opnieuw uit. En het wordt de best verkochte plaat van 1969. Ja. Eventjes kreunen en je hebt nummer 1 hit te pakken. Ja. Goed, hier is het liedje nog een keertje uit 1969.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

haalde hier toen in het grote Van Vliethuis vrijkaartjes voor een concert van Ivers Dement. En toen waren we zo moe s'avonds dat we het niet gedaan hebben. Zijn we er niet naartoe gegaan. Nee. Grote goede herinneringen aan Ivers Dement. Want toen we in New York waren, toen speelden we dit cd'tje van Ivers Dement constant af. Ja, in de keuken, ja, kon ook niet anders, want er was geen andere muziek. Maar goed, in elk geval, dit was Sweet is the Melody van Ivers Dement bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag vrijdag, we zijn 18 september. Het is vandaag de landelijke opschoondag. Ja, niet in Nederland, nee, we hoeven hier niks op te ruimen, maar in de Verenigde Staten wel. Daar is het namelijk altijd rond deze dag, altijd de opschoondag. Ja, 2018 is die bedacht, de World Clean Up Day. Dat betekent dus dat mensen met grijpertjes langs de weg gaan in Amerika en daar alles opruimen wat rotzooi is. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Dit is Gino Wine en Pony. Ik zal het liedje maar niet gaan vertalen, want dat is nogal schuin.

so kind. Hold the love I still miss. Gloria Estefan en George Michael. Mocht je nog leuke back-to-back classics weten, mag je het doorgeven, hè? Voor de wekker wakker. Apenstraatje gmail.com. En wie weet hoor je dan wel jouw back-to-back classic voorbij komen dit ochtendradioprogramma. Ja, vandaag is er de zon die geregeld gezien wordt. Afgewisseld met wat stapelwolken, vooral in het noorden van het land. Komen er nog een paar buitjes voor, vooral in de ochtend. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Er is een vrij stevige westen tot zuidwestenwind. Vanavond is het droog. De komende nacht naar zaterdag valt er vooral in het noorden wat regen. Temperaturen rond de 15 graden. Morgen dan trekken er wat wolkenvelden over het land. En soms valt er ook nog een beetje regen. Zo nu en dan breekt ook de zon door. Morgen hebben we een graadje of 20, 21. Hè. Dus vandaag ook een redelijke dag. Ja, de astronomische herfst die begint in de Langstraat. En in België en in wat andere landen op woensdag 23 september. Ja, de herfst die begint op het noordelijke halfrond meestal op 23 september en eindigt meestal op 21 december. Ja, het begin van de herfst, 22 of 23 september, is bepaald op basis van een afspraak die men Europees gemaakt heeft. Ja, de aanvangstijdstippen van de astronomische herfst in Nederland bijvoorbeeld was in 2024 om 2:15 op 22 september en in 2025, vorig jaar, was die om 20:08 op 22 september. Ja, niet alleen praktisch is het, maar ook klimatologisch. Ja, begint de meteorologische herfst op 1 september al en duurt die tot 1 december. Maar ja, men kijkt beter naar de andere datums. Dus ja, de herfst is in aantocht, hè?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53. En de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Per 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
2: Hier hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: hebben in een vaag verleden ooit een keer de band Het Gebaar in de uitzending gehad. Die traden toen ook live op, dat weet ik nog. Volgens mij was dat toen bij een andere radiozender. Dat weet ik nog, toen zat ik nog volgens mij in Gelderland. Maar in elk geval, toen traden ze op. En ja, dat was best wel een populaire band. Het Gebaar heette dus toen. Ja, Sam Manuel is een van de leden daarvan. Die is solo gegaan, hart op hart. Is dus vandaag de dagtopper. Ja, even het geheugen opfrissen, Het Gebaar. Wie waren dat? Het waren deze, hè? Even een stukje laten horen.
1: Nu zeg jij dat ik je allemaal benauw. Nu zeg jij, ik heb je nooit vertrouwd.
0: Dat waren ze dus, hè? Het Gebaar, hè? Ja, dat kennen we nog wel, hè? Dat was altijd wel een leuke band. Ja, vond ik vroeger, hoor. Zonde dat het uit elkaar gegaan is. Maar goed, in elk geval solo. Sam aan de wiel kan het ook wel met hart op hart. De dagtopper van vandaag. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag, bijna weekend. Ja.
2: Ja, ja. Ja.
3: Dit is voor de wekker wakker met Erik van Vliet.
2: Yes. Wij zijn de boys van FC.

0: Zo, nog 20 minuten voor de wekker wakker.
1: Nieuwe mogelijkheden om jezelf weer te belonen. Nieuwe lading, verse spullen, kwaliteit niks commercieel. Stoten het weg voor de hoofdprijs, al krijg ik het op de bodem. Ik kom vandaar waar je lid stelen of verkopen. En waar de achterstand groot is, maar er niemand wil achterlopen. Het lijkt net op mijn sportschoolbroeder, hier alleen maar stoters. Ja, die handel wat je aanbiedt, krijg ik voor een stuk goedkoop. Mijn klennies brengen weer klennies, ik heb niet eens spullen in de bonus. En de buurt is heet, maar presteren in de heat of the moment. Zocht alleen maar naar wat brood, maar nu draaien we als een donut. Wanneer het even niet loopt, moet je juist nog harder gaan lopen. Klennies van overgrens, die over onze grens heen komen. Op zoek naar materialen, want bij ons zijn ze goedkoop.

0: ellende. Broerie, zijn we op de weg, elke dag van de kalender. Ze app me van waar ik ben, maar app me klein niet van ik ben. Hey, wat is stress?
1: Is op iedereen een weg en al deze fucking ellende.
0: Hey, wat is stress?
1: Broerie, zijn we op de weg, elke dag.

0: labels kunnen turnen. Ik pas nog naar ze op, nu loop ik voor.
1: Wat is stress? Hier is iedereen stressbestendig. Je zoekt iedereen een weg uit al deze fucking ellende. Broer, hier zijn we op de weg, elke dag van de kalender. Ze app me van waar ik ben, maar app me klein niet van ik ben. Wat is stress? Je zoekt iedereen een weg uit al deze fucking ellende. Hey, wat is stress? Broer, hier zijn we op de weg, elke dag van de kalender.
2: Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Er

verzamelbox uit. Tangled Up Deluxe van Girls Aloud. En er staan heel veel van die fijne nummertjes op. Dit was Sexy No No No. Misschien dat we de komende week nog wel eens wat meer nummers van die box gaan draaien. Goed, voor de wekker wakker. Ja, een huishouden met zonnepanelen in de regio Waalwijk kan volgend jaar, ondanks een klein voordeel van de belastingmaatregelen, duurder uit zijn. In het samengestelde rekenvoorbeeld stijgen de energiekosten namelijk met €358 per jaar. Ja, het onderzoeksplatform Geteld, die heeft naar aanleiding van Prinsjesdag de veranderingen voor volgend jaar naast elkaar gezet. Ja, de netkosten die zijn gestegen met ongeveer €133 per jaar, van €742 naar €875. En deze schatting die combineert de gerapporteerde stroomtariefstijging erbij. Hè? Ja, daar komt ook nog het einde van de saldering bij. Ja, het voorbeeldhuishouden levert jaarlijks 1940 kilowattuur zonnestroom terug. En vanaf 1 januari volgend jaar kan het die stroom niet meer verrekenen met stroom die het op een ander moment afneemt. Dus ja, eigenlijk ben je gewoon genaaid als je een zonnecollector hebt. Hè? Ja. En Franse vissers hebben deze week urenlang havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk geblokkeerd. Dat is een protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hebben hun blokkade pas opgeheven nadat ze toezeggingen hadden gekregen van de Franse bewindsvrouw Catherine Chabot. Ja. Zeg ik het goed? Chabot? Ja, Chabot, zo staat het er. Ja, de acties waren afgelopen dinsdag begonnen bij een olieterminal en gingen donderdag door in de havens van onder andere Nice. Ja. En verder nog meer nieuws. Het West-Nijl-virus. Ja, de bloedbank Sanquin die test vanaf vandaag ook in 9 provincies alle bloeddonaties op besmettingen met het West-Nijl-virus. Want heel veel mensen die hebben het momenteel. Ja, nou ja, in elk geval of het virus de doodsoorzaak was, is niet bekend. Een patiënt die een bloedtransfusie heeft gehad, die was al ziek. Ja, in Groningen, Friesland en Drenthe zijn nog geen infecties gemeld. En daarom beschouwt Sanquin deze provincies niet als West-Nijl-virus risicogebied. Nou, even over het West-Nijl-virus. Het is een ziekte die door de gewone huissteekmug overgedragen wordt. In september werd die voor het eerst gesignaleerd. En het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die volgen de actuele opmars van het virus nauwlettend. Ja. Nou ja, het is, je hebt de symptomen als je het West-Nijl-virus hebt. 80% van de besmette mensen die merkt helemaal niks van het virus. Ongeveer 19% krijgt griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, spierpijn, koorts. En een heel klein deel, ongeveer 1%, wordt ernstig ziek met neurologische complicaties, zoals bijvoorbeeld hersenvliesontsteking. Ja, de meeste mensen die momenteel het West-Nijl-virus hebben, die vinden we in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, hij is nog steeds in het nieuws. Hè. Vorige week is hij overleden. Ben Sanders. Nou ja, en hij is nog steeds het onderdeel van gesprek bij heel veel samenkomsten van mensen. Van waar is hij nou eigenlijk aan dood gegaan en zo. Ja, sommige mensen zeggen zelfmoord, maar dat is niet bevestigd. En er is ook geen misdrijf aan vooraf gegaan. Dus ja, Ben Sanders die houdt de gelederen bezig. Een oud liedje van Ben Sanders uit 2010. If You Don't Know Me By Now. Een covertje, maar ach, dat mocht hij toch wel, hè, Ben Sanders.

zondige vermissing. Toen werd zijn lichaam uiteindelijk op 15 september gevonden bij de Rijkse Boerseplassen. De politie gaf aan dat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Hij laat zijn partner Janita, zoon Benji en dochter Stacy achter. Ja, rest in peace. Nogmaals, Ben Zonders nog steeds het gesprek van de dag, hè? Ja.

cama para a confina de viver. Heel mooi, dit was Voor de Wekker Wakker. Ik spreek je morgen zaterdag weer. Fijne vrijdag. Tot morgen!

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
1: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Met 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Oh yeah.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de

0: De Gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3.

0: Was jij niet gewoon werken, Tom?
1: Dat ben ik aan het doen.
0: Oh, je dacht, ik kom gewoon bij Erik zitten vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Ja? Wie was dit dan?
1: Ja, dat denk je mij te strikken, hè? Maar je weet dat ik ook een scherm heb, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar vertel.
1: Ja, vergeef me voor mijn uitspraak, maar ik denk China Easton.
0: Ja, en weet je met wie die ooit wat gehad heeft?
1: Nee, daar vraag je me echt te veel.
0: Ja, dat dacht ik wel. China Easton, The Lover in Me. Ze heeft ooit gedaan met Prince.
1: Oh.
0: Ja, weet je wie Prins is?
1: Ja, ja toch, dat weet ik nog wel, ja.
0: Oh, okay. Zo, goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Langstraat. Lang uit tot 12 uur zijn we bij je. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 16 graden. En het wordt vandaag zo'n 19 graden. Morgen en overmorgen wordt... Ik dacht dat het wat beter zou worden. Maar morgen wordt het 21 en zondag weer 18. Maar schijnbaar volgend weekend gaan we boven de 20 graden weer zitten. Altijd lekker. De verkeers... informatie, want er is wat vertraging op de Brabantse wegen waar wij last van hebben. Tussen Maarden en Waspik 6 minuten vertraging. En tussen Waspik en Knooppunt Hooipolder 3 minuten vertraging. Heb jij iets te melden? Laat het ons weten via...
1: redactie@langstraatmedia.nl of 0416-652-652.
0: Dankjewel, Tom. Ja, even wat zomerse klanken bij behoorlijk weer buiten. De heren van Criss Cross.

0: Ja, ze weten ze wel uit te kiezen bij Chris Cross, hoor. Luisa Sonza, de 28-jarige blonde schoonheid. Ja, die hadden ze even uit de kast getrokken. En ook nog Will.i.am. Of Willie William, zo moet ik het zeggen. Will.i.am, dat zouden ze wel willen eigenlijk. Vanavond live hier op Langstraat FM. RKC Waalwijk tegen ja, bijna koploper Tom.
1: Ja, zeker. MVV Maastricht.
0: Ja.
1: Ja, doen het goed. Doen het knap.
0: Ja.
1: Derde plaats op de ranglijst, hè?
0: Ja, vorig jaar nog een oud trainer van RKC Waalwijk daar geweest.
1: Ja, nou, zo, dan zet je hem even weer voor het blok, joh.
0: Zet ik je voor het blok?
1: Ja, ik weet het niet meer. Nee, sorry.
0: Peter van den Berg.
1: Ah, kijk, ja. En dit seizoen Andries Jonker, hè?
0: Ja, Andries Jonker, die doet het wel ietsje beter.
1: Ja, oud-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen natuurlijk geweest afgelopen jaren. En ja, doet het goed. Laatste twee wedstrijden wel iets wat lijkt op de klad erin. Maar ja, dat moet altijd nog maar blijken over een lange periode. RKC natuurlijk ook afgelopen twee wedstrijden gewonnen. Ja, dat lijkt erop dat ze steeds meer een draai beginnen te vinden. Al moet ik zeggen dat het tegen Jong Ajax ook niet overhield in fases. Zeker de eerste helft niet. Maar toch de nul gehouden. Twee doelpunten nog op het, de laatste 10 minuten. Ja, winst is winst. Ja, ja, voor de mensen die het niet kunnen zien wat er nou gebeurt, is misschien wel leuk te vertellen. Erik die wil hier een ei pakken, maar dat ei dat ligt er al even. Of dat is op plekken geweest waar het niet hoort.
0: Dat is gewoon uit de koelkast, maar volgens mij is hij niet goed meer. Maar goed. Oké, okay, ja, tot zover. En dankjewel dat je het even wil melden, Tom. Ja, daar ben ik ook heel blij mee.
1: Ja.
0: Maar goed, oh my god. Ik pakte een hapje ervan en ik rook het. En ik denk, dat moet ik niet meer doen, nee. Erik. In ieder geval, tot 12 uur zijn we bij je.
2: Langstraat, Lang Uit.

0: Don't Let Me Go, Love Don't Let Me Go, David Guetta. Ja, je wil het niet geloven, Tom. Nou. Samen met het ei. Het staat er echt.
1: Ja, dit is niet voorbereid.
0: Dit is echt niet voorbereid. Dit is echt, ja, klaar. Dus, goed. Oké. Gisteren waren er wat begrotingsperikelen in de Tweede Kamer. Heb je dat een beetje gevolgd?
1: Zeker.
0: Jette wil niet naar rechts en hij wil ook niet naar links. Wat wil hij nou eigenlijk wel precies?
1: Nou, Jette wil graag dat de begroting die voor ligt, de volledige begroting gesteund wordt door zowel links als rechts. Maar dat gaat niet. Dat willen de oppositiepartijen Pro en JA21, want daar gaat het om. Die willen dat niet. Die willen dat het kabinet een keuze maakt, of links of rechts. En welke dat nou is, ja, dat moet het kabinet dan zelf weten. Maar ze eisen wel een keuze. En die wil het kabinet, en met daarin de minister-president natuurlijk voorop, niet maken. En er ging ook echt geen. Er was geen ruimte om tussen te bewegen voor Rob Jetten.
0: Hoe lang blijft dit kabinet bestaan?
1: Ja, dat gaat er nu denk ik een beetje van afhangen.
0: Zal ik een weddenschap aandoen? Zolang dat het bestaat, laat ik mijn haar groeien.
1: Zo, dat lijkt me nou eens leuk. Dat is vervelend dat je dat nou live zegt, hè? Want we onthouden het.
0: Ik zeg, zal ik? Ik heb niet gezegd dat ik het ga doen.
1: Het lijkt mij een goeie. Maar ja, dat gaat de komende maandag gaat dat duidelijk worden. Want,
0: Maandag?
1: Oh. Nee, komende maanden, sorry.
0: Ja,
1: dus de komende maanden gaan er weer gesprekken plaatsvinden tussen kabinet en oppositiepartijen over welke begrotingen gesteund kunnen worden. En of er een partij bereid is om op begrotingsniveau te kijken. Dus op verschillende onderdelen. Dus asielbegroting, economische begroting, you name it. Om te kijken of ze daar apart steun voor willen geven. 21 leek daar op een gegeven moment toe bereid. Maar kwam daar op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen weer op terug. Dus het is een beetje de vraag welke positie die partijen gaan innemen. Want ze hebben natuurlijk veel macht. Want zonder een van de twee hebben ze sowieso geen meerderheid voor de plannen. Dus dat moeten we de komende maanden in de gaten gaan houden.
0: Wat denk jij?
1: Ik denk dat het uiteindelijk... Ja, ik vind het lastig. Ik vind dat het uiteindelijk goed moet komen. In het belang van Nederland. Want we hebben zoveel verkiezingen gehad de afgelopen jaren. Als we daar nu weer voor naar de stembus moeten. Weer dezelfde praatjes van tevoren. Weer campagne en weer loze beloftes. Daar schieten we helemaal niks mee op. En zoals dat zo mooi zeggen, de hardwerkende Nederlander. Hè, mensen zoals jij en ik. Al twist jij dat nog wel eens of ik hard werk. Maar goed, hè, nog even los daarvan. Die zijn er altijd weer de dupe van. En daar wordt lekker weer aan gemodderd, aangesudderd. En we schieten er weer helemaal niks mee op. Dus ik hoop dat het goed komt.
0: Ja, weet je wat nou het mooiste verhaal is? De hardwerkende mens heeft een bepaalde richting gekozen om te stemmen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is dit jaar ook niet...
1: Nee, en
0: niks van terechtgekomen. En ik denk, nee, als we nu weer moeten gaan stemmen, ja, dat er nog meer mensen die kant op gaan.
1: Ja, weet je, er zijn zoveel verkiezingen geweest de afgelopen jaren. En er zijn zoveel richtingen gekozen. Dat ik denk, joh, ik zie door de bomen het bos niet meer. Want ik weet nog heel goed dat D66 met de coronaverkiezing heel groot werd. Volgens mij net de tweede partij van Nederland achter de VVD. Nou, daarna werden ze weer heel klein. En toen de PVV de grootste werd, die zijn weer gestraft. En dat blijft zo'n spelletje. Want ik durf te wedden, bij de eerstvolgende verkiezingen zal D66 weer gestraft worden. En dan zal Pro misschien wel heel groot worden samen met JA21. En wie weet hebben we 3 jaar daarna weer verkiezingen. En dan gebeurt het weer andersom. Joh, we blijven bezig zo. Dus ik hoop echt van harte dat er ook oppositiepartijen snappen dat ze daarin verantwoordelijkheid moeten nemen. En gewoon aan tafel gaan en zich openstellen om het tot een meerderheid te brengen.
0: Oké, hoe is het met Mona Keizer?
1: Mona Keizer is volgens mij goed gestart. Ja, ik weet niet. Ik heb haar niet zo heel veel gevolgd. Maar zij is up and running.
0: Oké, je weet dat er ooit een plaatje van haar is gemaakt? Over haar?
1: Dat weet ik niet. Ga je die nou draaien toevallig? Ja? Nou, kondig hem aan zou ik zeggen.
0: Dat weet je dat echt niet?
1: Nee, dat weet ik niet, nee.
0: Oké, in het Engels ook nog. Luister maar eens.

0: heel toevallig komt deze eigenlijk ook zo uit. Eigenlijk echt zonder erg. Niet ingepland of niks, maar ja, we hadden het over politiek. En ja, dan komen we bij Mona Keizer uit. Ja. Ik zat net een eitje te eten, of probeerde dat, en dat was niet goed. Dan krijg je die erg. Wat gaan we vandaag nog meer krijgen? Ja, eigenlijk wel een leuke discussie om even op te gooien. Kijken of daar mensen op gaan reageren. Heb jij... wat is landgoed Driessen eigenlijk? Is dat Waalwijk of is dat Sprangkapelle?
1: Ja,
0: dat is de vraag.
1: Ja, op een of andere manier is er altijd discussie over.
0: Nou, daar is geen discussie over, want het is gewoon bekend wat het is.
1: Ja, en jij hebt het mij net verteld inderdaad.
0: Ja, ik heb het jou net verteld.
1: Ik dacht dus dat het het andere was.
0: Nee. Goed. Weet jij het? Laat ons weten via de WhatsApp 0621213210 of 036-652-652. Optie 3. Heb je nog nieuws?
1: Ja, zeker. Ik heb best wel wat. Zal ik er maar gelijk mee beginnen dan?
0: Ja.
1: Nou, kijk. Beginnen met sportnieuws. Gisteren heeft Michael Verhaeghe voor eigen publiek weer gedacht tijdens de World Series of Darts Finals, die jaarlijks gehouden wordt in de AFAS Live in Amsterdam. Maar heeft daar geen potten kunnen breken, want in de eerste ronde tegen Daryl Gurney, de Noord-Ier, ging Verhaeghe onderuit met 5-6. Nadat hij met 5-4 voorkwam notabene en 6 pijlen kreeg om de wedstrijd in het slot te gooien, kreeg de Vlijmenaar het niet voor elkaar om de wedstrijd te beslissen. En ging het duel alsnog naar Daryl Gurney. In dat toernooi kwamen er nog een aantal andere Nederlanders in actie, waaronder Dirk van Duivenbode, die opende het bal die avond. Die won wel van zijn tegenstander Tingström. Jermaine Wattimena, ook een landgenoot, die verloor van de nummer 2 van de wereld, Luke Humphries. En Gian van Veen uit Andel, ook hier vlakbij. Die won zijn partij wel met 6-2 van Chris Dopey. En vanavond komen onder andere nog Mike Kuivenhoven, Danny Hop, Danny Noppert en Wessel Nijman in actie in Amsterdam.
0: Oké, dankjewel. Wat is één keer uitgooien?
1: Je moet een dubbel raken uiteindelijk om het uit te gooien.
0: Ja, maar als je de hoogste score is?
1: De hoogste.
0: Of nee, als je onderaan begint, hoeveel punten moet je dan halen?
1: 5-0-1.
0: Oh, oké. Okay. Nou, deze heb ik wel opgezocht.
1: Ja, dat kon niet anders.
0: Maar dit gaat niet over het darten, kan ik je verzekeren. We gaan terug naar 1983, samen met Roger Waters.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaag. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53... en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Bij 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: Oh, altijd leuk als je op een pakketje zit te wachten, hè, Tom?
1: Ja, zeker als je aan het werk bent.
0: Ja, goed. We hebben wat verkeersinformatie voor je. Tussen Oosterhout en Waspik staat 7 minuten vertraging. En tussen Waspik en knooppunt Hooipolder 3 minuten. Ik zag gisteren iets langskomen, Tom, of collega's iets langskomen op TikTok. Van de A59, dat daar de komende dagen heel, of komende weken nog het een en ander aan. Want ik, vanavond moet ik naar mijn vriendinnetje, moet ik ook weer omrijden. Hè?
1: Ja, het is flink druk met werkzaamheden, zo laat ik het zo zeggen, op de A59. In beide richtingen overigens. Dus in de richting van Hooipolder en verder. En in de richting van 's-Hertogenbosch.
0: Ja, in de richting van Hooipolder is de komende 2 weken einde feest.
1: Ja, klopt. En dan was het natuurlijk afgelopen weekend ook al gezellig. En later is het in de richting van Den Bosch ook alweer afgesloten. Dus zit je nou in de auto en moet je s'avonds over de A59.
0: Nou, heel het weekende.
1: Ja, heel het weekend. Ja, sorry. Ja, ja. Daar heb je gelijk. Ja, de moraal van het verhaal is, let even goed op. Voordat je er weg op gaat.
0: Eén ding, gewoon heel slim zijn. Als je vanuit Waalwijk, Drunen of Kaatsheuvel komt, niet via Waalwijk naar Breda. Gewoon via Tilburg. Ik kan het anders ook niet helpen. 17 graden op dit moment in de Langstraat. En zometeen gaan we bellen met niemand minder dan Lucas Paulides. En voordat het zover is, gaan we nog even een nieuwe van Anton draaien. Als je het wil doen.

0: mijn eigen schuld. En weet je waarom?
1: Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Niks meer over van mijn eigen waarde.
2: Hij is zichzelf niet of ook nooit geweest. Zou het daarom angstvallig stil zijn met zijn relatie?
1: Ik heb zoveel dingen fout.
2: En zou die ook echt 100 tranen hebben gelaten? Zou het uit zijn of is het nog aan? Nou, er zijn mensen die vinden dat onze Anton prins moet worden. En ja, als hij een optreden heeft, zit hij het hele concert op zijn knieën. Toch, Lucas Paulides?
3: Zo ongeveer. Nee, maar ik vind gewoon nog steeds humor als je straks eindigt in het land met Prins Antoon. Dat is net carnavalsprins, zeg maar. Dus nou goed, dat is meer misschien mijn vorm van humor. Maar dat.
2: Maar hoezo carnavalsprins?
3: Dat Prins Antoon klinkt toch alsof als in de prins van Oeteldonk, Prins Antoon de Eerste. Misschien is mijn humor.
2: Snap jij hem?
4: Ja, ik snap hem wel. Ja,
2: ja, maar ja. Vind je dit humor?
4: Ik vind hem ook wel leuk, ja.
2: Dat is misschien nog.
3: Misschien hebben we zojuist een generatiekloof ontdekt.
2: Ja. Goed dat. Oké. Okay. Ja. Lucas, dankjewel voor je tijd. Tot volgende.
3: Ja, graag gedaan, Erik.
2: Nou, zit ik even met mijn mond vol tanden. Daar staat je toch wel, ja. RKC Waalwijk. Afgelopen vrijdagavond.
3: Ja.
2: Na het vreselijkste stadion van... niet trouwens op een van de vreselijkste stadions van Nederland. Ik ben er sowieso iemand die nog steeds van mening is... die jong elftallen horen er niet bij... ik heb Fred Grim nog even langs zien komen, even met hem gebabbeld. Dat was wel even leuk. Maar daar hebben we het niet over, de wedstrijd. Heb je zitten kijken?
3: Nee, ja, zeker. Ja, nee, kijk, weet je wat het is? We hebben denk ik een keer of 7 7 keer bij Jong Ajax uitgespeeld in onze geschiedenis. Ik heb daar echt nog nooit van genoten. Dus nu ook niet. En het is altijd taai op de toekomst. Je kunt eigenlijk alleen maar verliezen. De eerste helft zag er ook gewoon niet heel fraai uit. Maar ja, goed, aan de andere kant belangrijk is, je komt ook niet echt in de problemen. En uiteindelijk kun je de wedstrijd naar je toe trekken. En dat is wel heel fijn. En dat helemaal met het programma wat nog voor je komt. Maar ja, ik zou aan Jong Ajax uit nooit te veel conclusies verbinden. Want het team is zo anders. Afgelopen week hebben ze nog met, dat was het, 5-6-2 van Jong Utrecht verloren. Nou, wat de hele gebeurde daar, weet je wel. Dus dat is en blijft een beetje dragen van de jongploegen. Dat eigenlijk. Ik zou zeggen, 3 punten in de zak en op naar volgende week. Vanavond dus.
2: Ja, vanavond naar MVV. Of thuis tegen MVV. Vorig jaar MVV, ja, dat was niet zo best. Dit jaar, ja, ze staan gedeeld tweede. Nu.
3: Ja, het is een beetje een leuk... Het is echt een heel leuk verhaal wat daar gebeurd is. Hè. Ze hebben daar eigenlijk niet heel veel veranderd. Behalve dat Andries Jonker daar dan is begonnen. En die krijgt het toch voor elkaar om die jongens op dermate manier te motiveren. Met elkaar te brengen. En die club daar achter de schermen zo om te turnen. Dat er dat je toch gasten waarvan je het eigenlijk niet verwacht op een bepaalde manier gaan presteren. En dat heeft ze in ieder geval een hele leuke seizoensopener opgeleverd. Met heel veel punten. Alleen ja, goed, wat daar gebeurt, dat houden ze natuurlijk met die selectie nooit vol. Dat is ook helemaal geen ramp. En ik denk dat ze dat in Maastricht ook helemaal niet zullen verwachten. En je ziet nou wel langzaam dat de kanonnen van de KKD zich bovenin beginnen te melden. Dus het is ook helemaal geen ramp of zo dat de MVV daarin terugzakt. Dus het wordt, wat dat betreft, zie ik een hele interessante wedstrijd wel vanavond.
2: Ah ja, de opening was tegen Jong Utrecht. Ja, Daar word je niet warm of koud van. Dan Eindhoven, ja.
3: Nou, over Jong Utrecht denken ze in Breda toch anders?
2: Ja, nee, dat snap ik.
3: Sorry, ik heb het gewoon even graag benoemd.
2: Volendam pakken ze een paar puntjes. Tegen Jong AZ pakken ze ook puntjes. Ja, dan tegen Roda spelen ze gelijk. En dan vorige week verliezen ze met 4-0 van Almere thuis.
3: Ja, Ja, ik heb voor de samenvatting even terug zitten kijken van die wedstrijd. En het is ook wel een beetje geflatteerd, hoor. Als je ziet, kijk, Almere is gewoon een hele goede ploeg. Ja, en die komen dan 1-2-0 voor. En dan gaat MVV met de vaart de volkeren naar voren. Ja, dan zie je gewoon 2-3 slimme diepe ballen en ze liggen erin. Lang vooral kort. Ik denk dat MVV gewoon een middenmotor is in de KKD. Die heeft toevallig goed begonnen zijn. En dat verder heel knap is, maar dat hoort denk ik ook bij die ploeg. En, ja. En wat dat betreft is het dus een interessante pot, want ja, ik denk dat de RKC in principe beter is. Maar ja, het moet er wel weer net uitkomen. Ja,
2: ja. De oud-keeper Jannik van Os heeft nog een club gevonden.
3: Ja, heel leuk voor hem. Ja. Dat hij ergens is geland. Ze hadden bij Dordrecht keepersproblemen. Als ik het goed begreep, zou in ieder geval... ik kan me nog heel veel ballen in herinneren van een keeper van Dordrecht... Die

0: die wegging.
1: Ja, maar wel ook wel weer logisch. Weet je wel, op een gegeven moment is gewoon ergens heb je het, dat is ook de voetbalwereld. Hè. Ik bedoel, je haalt Bergse, je haalt natuurlijk een absoluut topper binnen. Je hebt nog wel twee andere keepers. Ja, dan is het sommetje snel gemaakt.
0: Ja, natuurlijk. Want ik denk als de keeper die we nu hebben niet was gekomen, dat Jannik volgens mij gewoon wel weer eerste keeper was geworden.
1: Als hij was gebleven wel, maar of die was gebleven, betwijfel ik. Want het is natuurlijk wel een blessuregevoeligheid. En Bergzee, zeggen ze, hè, voor die topplekken te gaan, dan heb je gewoon een betrouwbare keeper nodig.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft is Dordrecht misschien een prachtige club voor die jongen om minuten te maken, om fit te worden. En belangrijk is vooral fit te blijven. Dus en dan gaan we het zien.
0: Vanavond de wedstrijd tegen MVV. Wat verwacht je van de opstelling?
1: Nou, eigenlijk niks anders. Misschien de enige wat je je zou kunnen afvragen is, gaat Misidjan de basis halen of niet? En keert Van der Loo wel of niet terug? Dat zijn eigenlijk de twee vraagtekens.
0: Mm-hmm.
1: Afgelopen week is er geoefend tegen Excelsior, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Daar heeft Van der Loo wel mee gedaan. Dus misschien dat hij fit genoeg is om meteen terug in de basis te keren. Want laten we wel wezen, hij is mijn afstand of beste die we onder contract hebben staan. En de grote vraag is, gaat Duits al een van de buitenspelers slachtoffer om Misidjan een plek te geven? Want dit is natuurlijk wel lekker. Die tekent op maandag en op vrijdag scoort hij de 2-0. Dus nee, de 1-0 is al, sorry. Dat zijn eigenlijk de twee vraagtekens. En voor de rest is de trainer vrij vast in zijn basisopstelling.
0: Ja, wat denk je vanavond?
1: Ja, ik vind eigenlijk helemaal nog met het oog op wat er gaat komen. Heracles komt nog naar Waalwijk. Je moet nog naar Volendam, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Of andersom.
0: Andersom. Eerst komen ze hier.
1: Excuus. Nou, dus dat. Ze heb je nog wel op Almere, kom ik nog tegen. Ja, dat zijn gewoon taaie potten en het is gewoon lekker. Je doet jezelf gewoon een enorme gunst als je zorgt in ieder geval die punten vanavond gewoon in Waalwijk houdt. En dan kruip je toch ook weer in de vaart ter volkeren met die nummer 2 mee. En dan is dat gat maar 3 punten gelukkig. Dus we gaan zien.
0: Ja, heel veel gemopper in het begin van het seizoen. Maar ja, ik blijf erbij zeggen, het komt allemaal goed.
1: Nee, ik geloof daar nog steeds in. Ik ben ervan overtuigd dat het begint met een goede... je moet weten waar het probleem zit. En ik heb jaren werk gezeten dat ik niemand een fatsoenlijke opmerking hoorde maken over waar het probleem zat. En nu wel. En ik denk dat daarop geacteerd wordt. En dan gaat zeker nog niet alles goed. En zeker is nog niet alles perfect. En dan kan het veel beter.
0: Waar zit het probleem? Zat het probleem?
1: Nou, ik denk dat het probleem enerzijds is dat je een selectie hebt die er niet uithaalt wat erin zit. Een stukje mentaliteit is dat. Anderzijds een zwabberende trainer. En je hebt vorig jaar natuurlijk, wilde je bouwen op vedettes. Die veel geld kostte, die gewoon niet leverde. Kramer leverde niet. Door omstandigheden heeft Van der Ven eigenlijk niet gedaan wat hij hoorde te doen. En die zijn weg en vervangen of gestopt. En daar is bijvoorbeeld een De Wijs voor teruggekomen. Maar ook een Thijsje van Leeuwen. Kijk, en daar zat het probleem vorig jaar. En na dit jaar heb je af en toe nog steeds dat ik denk dat het rendement te laag is. En dat sommige jongens echt aan moeten werken. Maar dat wordt in ieder geval benoemd en gezien. En daar zijn ze, als het goed is, mee bezig. Dus in dat licht heb ik er heel veel vertrouwen in.
0: Tom, je zit er ook bij. Je houdt wijs dat je mond dicht. Ben je het met Lucas eens?
2: Ja, zeker. In grote delen wel. Kijk, het feit blijft dat, en dat was vooraf natuurlijk al bekend, dat RKC twee spitsen binnenhaalde die nou niet bepaald bekend staan om hun scoringsdrift. Finn Stokkers en Jesse van der Haag. Ja, en dat vind ik wel echt een heel belangrijk punt. Vorig jaar inderdaad moesten de goals echt van individuen komen. Hè? Uneke, Van der Laai, Kuster, dat waren dan de drie vooroplopende daarin. Maar was het soms een beetje een onsamenhangend soortje. En nu lijkt het er wel op dat er een ploeg staat die sowieso voor elke tegenstander een zware dobber is. Maar dat je voorin het tekort komt. Ja, en inderdaad, al die gasten weten vast wel hoe ze een doelpunt moeten maken. Alleen in die positie komen. Ja, dat is nog een ander verhaal. Dus daar moet nog wel echt flink aan gewerkt worden, denk ik.
0: Oké. Okay. Lucas, welke uitslag denk jij?
1: 3-1.
0: Tom?
2: 2-0.
0: 3-1, 2-0.
2: Nou, jij nog, Erik?
0: 1-1.
2: Oh. Ik heb gewaagd.
1: Erik ziet het positief in
0: vandaag. Ja, luister, dus we spelen thuis. Het weer is heerlijk om te voetballen. Ik ben er ook, dus ja.
2: Dan maar gelijkspel.
0: Ja.

0: Nou, we gaan het zien.
1: Ik ga verder niks zeggen. Ik zeg één wedstrijd verloren. Verder gaan we er niet over door, maar één wedstrijd verloren. Lucas, dankjewel. Tom, bedankt. We gaan muziek draaien.

wat ik net nog even vergeet mee te nemen, is dat er vanavond iedereen wordt opgeroepen om in de 38e minuut even te gaan staan en klappen in je handen voor Jordi. Jordi is een steward geweest bij RKC Waalwijk. En Jordi heeft voor zichzelf gekozen naar een niet heel erg leuk leven. En de supporters van RKC Waalwijk willen hem daarmee toch een beetje eren om in de 38e minuut met z'n allen te gaan klappen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker.

0: voelt dat, Tom, om jou eigenlijk iedere keer weer op tv langs te zien komen?
1: Nou, het was de eerste paar dagen was het nog wel leuk en grappig, maar nu heb ik het wel gezien elke keer die stoet die door de grote straat trekt. Maar ja, misschien ben ik dan een beetje ondankbaar.
0: Zo, ik denk dat jij maandag gewoon even een andere baan moet gaan zoeken.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik denk het wel. Dat zeg je toch niet zo? Dit is toch mooi om dat weer terug te zien?
1: Ja, nee, maar dat zeg ik. Dan ben ik misschien een beetje
0: ondankbaar. Ja, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Hij zwaait ook nog eventjes.
1: Nee, dat ben ik nog niet eerder.
0: Nee, je had wel zo'n kleurshirtje aan.
1: Ja, nee, het lijkt er wel op inderdaad. Nee, ik kom over, ik denk een seconde of 20 voorbij. Ik zie,
0: dan pas? Moeten we dan zo lang wachten?
1: Ja, nou ja, als we de tijd hebben, dan lullen we het toch maar even vol, hè?
0: Ik zal gewoon even een ander zender opzetten. Maar goed. Ja.
1: Kijk, daar mensen, ben ik.
0: Waar?
1: Nou, hier, precies nu.
0: Ja, gewoon de camera, LSVV, smerig maar. Ja, voor de mensen die het niet weten. Wij doen ook heel vaak iets uitzenden op tv. Nu een compilatie van de Kennedy Mars van de Langstraat. En onze Tom die komt er een aantal keren voor.
1: Ja, klopt zeker. Ja, echt leuk.
0: Hij loopt nog steeds moeilijk.
1: Ja, het gaat steeds beter hoor.
0: Gelukkig. Ja. Goed, we hebben nog wat verkeersinformatie. Fijn nieuws, het is rustig op de Brabantse wegen. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 17 graden. Tom.
1: Ja. Zeg het eens.
0: Heb je nog nieuws?
1: Ja, zeker.
0: Breaking news.
1: Breaking niet. Maar zometeen misschien wel interessant nieuws voor de mensen die wonen aan de Nieuwe Vaart in Sprangkapellen.

0: is dit een mama's appeljasje? Een mama's appelsapje, Tom?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat je erin hoort.
0: Ja, pielen.
1: Ja, hoe zeg je het maar?
0: Ja. Mauvais. Joe.
1: Mauvais, denk ik.
0: Mauvais.
1: Dat is Frans.
0: Ja, maar Frans is niet zo
1: mijn ook niet.
0: Hoe het moet zijn. Maar goed. Tom Veenstra, jij zei dat je wat nieuws hebt over de nieuwe vaart in Sprankepelle.
1: Klopt,
0: en
1: inderdaad.
0: Die loopt schijnbaar van het haventje zo naar Bandencentrum Waard.
1: Ja, klopt inderdaad. En voor de mensen die in de buurt wonen of aan de Parallelweg wonen, dat is een klein stukje aan de nieuwe vaart die zelf vrij lang is. Dat wordt, of moet, namelijk een fietsstraat worden. En dat is gisteren besproken in de Waalwijkse gemeenteraad, dat voorstel. Waar overigens €460.000 voor uitgetrokken wordt. En die moet inrichting geven aan de motie een verkeersveilige nieuwe vaart in samenspraak. Wat bedoelen ze daarmee? De straat moet veiliger, maar wel met input van de omwonenden daarin meegenomen. En dit is een van die dingen die inwoners hebben aangekaart. En wat dus in uitvoering wordt gebracht binnenkort. Wat is binnenkort? Dat is altijd relatief natuurlijk. In de tweede helft van 2026 worden ook werkzaamheden aan de Schrevelstraat, ligt daar vlakbij, aanbesteed. En die worden in het eerste kwartaal van 2027 uitgevoerd. In ieder geval wordt dat gestart. En mocht het budget door de Raad tijdig beschikbaar worden gesteld, dan kunnen de werkzaamheden aan de nieuwe vaart ook tegelijkertijd met die werkzaamheden worden gepland. Dus begin volgend jaar moeten de werkzaamheden worden gestart. En dan moet dus het stukje Parallelweg aan de nieuwe vaart een fietsstraat worden, waar dus auto's te gast zijn.
0: Dan rijst mij nu de vraag van, is er ook nog een keer ergens geen wegafsluiting? Want het is op dit moment is het overal.
1: Ja.
0: In Waalwijk raak, in Drunen raak, in Kaatsheuvel raak. Is de Bevrijdingsweg weer open?
1: De Bevrijdingsweg is gewoon open.
0: Of de Europalaan?
1: De Europalaan in Kaatsheuvel is inmiddels weer open. Maar die is ook 3 dagen dicht geweest.
0: En wat hebben ze daar gedaan eigenlijk?
1: Asfalteringswerkzaamheden. En dat is op heel veel plekken, heb ik het idee. Hier vlakbij ons ligt de professor Asserweg er ook al 1,5 maand straks uit. Eind oktober gaat die pas weer open. En inderdaad, de Mozartlaan hier natuurlijk, die heel veel gebruikt wordt, is weer dicht. Maar wel weer op een andere plek. Dus die wordt helemaal opengebroken op de schop. Gaat dat ermee?
0: Hoe gaat de weg ook open? Want ik zie alleen maar dat het fietspad helemaal open ligt.
1: Ja, het fietspad ligt ook open inderdaad. Maar de Mozartlaan, moet ik het even goed uitleggen. Van oost naar west is die een stukje dicht vanaf.
0: De stoplichten?
1: Ja, vanaf de stoplichten. Is dat de Kloosterweg? Volgens mij wel.
0: Dus bij de school is je dicht tot aan, de plus, zeg maar, dat stukje.
1: Je hebt helemaal gelijk. Ja. Daar inderdaad. Dus ook daar weer een stukje omrijden. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het lijkt alsof alles nu open ligt.
0: Ja. Maar gaat er nog veel meer gebeuren in Waalwijk daarmee?
1: Daar moet ik zo meteen even dubbel checken. Maar ik heb het idee dat dat nooit stopt. Dus altijd goed opletten als je de weg op gaat.
0: De dinges, is die al helemaal klaar?
1: Welke?
0: De Winterdijk?
1: Nee, de Winterdijk, dat gaat nog even duren als het goed is.
0: Ja, maar de mooiste soap is eigenlijk wel de Heistraat in Sprankepelle, hè?
1: Ja, van de
0: Duinstraat.
1: Dat is
0: de mooiste soap.
1: Ja, dat.
0: En precies op het plekje waar ze gestopt zijn, daar fiets ik bijna iedere dag langs.
1: Ja, dat is inderdaad nog een verhaal op zich.
0: Ja, goed. Maar dat gaat ook goed komen. Tot zover. Zometeen ook nog het regionale nieuws rond de klokken van 11:30. Eerst tijd voor Snow Patrol.

0: Dus zometeen mag jij hier even zitten, Tom.
1: Ja, ik maak hem even af voor jou.
0: Ja, ja, dus, het is heel leuk als je een pakketje bestelt. En dat pakketje, ja, ik heb een heel duur pakketje wat aan gaat komen. En dat kon ik niet bij een PostNL-punt af laten leveren. Dat moet ik zelf in ontvangst nemen.
1: Ja.
0: En ja, vanmorgen wist ik nog niet dat hij kwam. Ja, ergens tussen 9 uur en 9 uur 's avonds.
1: Ja.
0: En nu
1: ja.
0: komt hij precies, ja goed.
1: Op een niet echt een fijne tijd.
0: Op niet echt een fijne tijd. Want ja, tussen 11:50 en 13:30. Hoe krijgen ze het verzonnen?
1: Ja, fijn hè. Midden lekker op de dag.
0: Ja, midden lekker op de dag. Maar goed. Ja. Tom gaat in ieder geval zometeen hier even zitten. Maar je had nog wat nieuws zijn hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Want er is heugelijk nieuws voor Richard Tiemstra. Momenteel wethouder in de Waalwijkse gemeenteraad. Maar natuurlijk 20 jaar lang gemeenteraadslid geweest voor de SGP. Ook heel vaak lijsttrekker geweest. Hij heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat was hij al even overigens sinds 23 februari 2026. Want toen besloot de koning die uit te reiken aan Tiemstra. Maar gisteren tijdens de raadsvergadering heeft hij die onderscheiding daadwerkelijk ontvangen van de burgemeester in het bijzijn van zijn familie. Ja, mooi nieuws denk ik voor de huidige wethouder.
0: Oké, okay, denk je dat jij een lintje gaat verdienen?
1: Nou, ik zou niet weten waarvoor.
0: Ja, ik ook niet.
1: Ja, dan moet ik eerst denk ik een paar jaar vrijwilligerswerk aan mijn palmares toevoegen. Dan kom ik misschien ooit een keer in aanmerking over een paar tientallen jaren.
0: Maar weet je wat het probleem is eigenlijk, Tom? Er lopen heel veel mensen die heel veel vrijwilligerswerk doen.
1: Ja.
0: Maar waar... dan moet ik eigenlijk anders zeggen. Het is heel veel werk om een lintje aan te vragen voor iemand.
1: Ja.
0: En om die wegen te bewandelen, dat is best wel heftig.
1: Ja.
0: En er zijn heel veel mensen die eigenlijk gewoon een lintje moeten krijgen. Omdat ze gewoon heel veel voor de maatschappij betekenen.
1: Mm-hmm. Maar jij doelt nou op de lintjesregen, denk ik.
0: Ja, maar dit is ook zo'n lintjesregen. Hè? Dat hoort er ook bij, omdat die... het een en het ander gedaan heeft. Ja. Maar ook met zo'n lintjesregen, daar zijn mensen die doen heel veel vrijwilligerswerk. Maar die krijgen van zo langs al ze even een lintje.
1: Nee.
0: Omdat niemand de moeite neemt om... niemand de moeite neemt om dat aan te vragen.
1: Ja, precies. Ja, je moet ook maar net de juiste mensen kennen en die dat ook willen.
0: Ja, en wil je een lintje? Ja, het is er wel een waardering.
1: Ja.
0: Zit je erop te wachten?
1: Weet ik niet.
0: Ja, ik doe best veel vrijwilligerswerk.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet niet... een lintje... Het zou wel een kroon zijn op al het vrijwilligerswerk wat ik ooit gedaan heb.
1: Ja.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet.
1: Ja, ik vind het ook moeilijk. Momenteel hoeft het voor mij niet. Maar ja, dat is pas logisch. Ik ben pas 2 jaar aan het werk.
0: Nou, je bent aanwezig. Nee, ik moet het anders zeggen. Ik doe dat vrijwilligerswerk niet voor het lintje. Ik doe dat vrijwilligerswerk omdat ik het leuk vind. Omdat ik andere mensen wil laten genieten. Zeg ik het zo allemaal netjes?
1: Ja.
0: Ja, zo zeg ik het netjes.
1: Ja.
0: Je komt dadelijk weer in beeld, hè?
1: Nee, nog lang niet. Straks pas.
0: Okay. Straks pas. Oké, tot zover. Verder nog meer?
1: Misschien zometeen iets over het nieuwe gemeentehuis wat in Vlijmen gebouwd moet worden. Maar daar zometeen...
0: Mag nu ook wel.
1: Hoor. Oh, mag nu ook wel, ja. Ik ben toevallig bezig met een bericht daarover. Dus dat kunnen mensen zometeen lezen op de website. Maar dat gebouw gaat een stuk meer kosten. Ik ga even snel erbij pakken hoeveel, want het gaat om miljoenen extra, gaat dat kosten. Dat ligt overigens niet aan onvoorziene omstandigheden, zoals bepaalde werkzaamheden die toch wel duurder uitvallen of rentestijging, you name it. Maar dat ligt aan het feit dat woonvesten, een beetje wat Cassade is voor de gemeente Waalwijk, Dongen en Loon op Zand.
0: Mm-hmm.
1: Dat is woonvesten voor de gemeente Heusden. Die gaan ook hun intrekje nemen in dat nieuwe pand. En daar moeten dus wel aanpassingen aan gedaan worden, waardoor het de kosten wat hoger uitvallen.
0: Oké. Okay. Dus dat. En we hadden ook nog iets over FC RKDFC? Of gewoon RKDFC?
1: FC Drunen was
0: FC Drunen,
1: het.
0: FC Drunen.
1: Ja, inderdaad. Want die zijn voor 2 weken de competitie even uitgezet. Die mogen even uit mijn hoofd tegen VCB en Audacia niet voetballen. En dat ligt aan het feit dat er een incident is geweest tegen BMC uit Berlicum. Waar de scheidsrechter zich bedreigd en niet meer veilig voelde op het veld.
0: Oké, okay, en BMC is ook bestraft?
1: Volgens
0: of?
1: Mij niet.
0: Maar we weten niet wat er gebeurd is.
1: Nee, kijk, zo'n verhaal heeft natuurlijk altijd 2 kanten.
0: Dat zeker.
1: Maar het feit blijft wel dat als de scheidsrechter bij de KNVB aangeeft van joh, ik voelde mij bedreigd. Of niet veilig. En die wijst dan met een beschuldigende vinger. Al dan niet terecht, hè, dat weten we niet.
0: Mm-hmm.
1: Dan is de KNVB onverbiddelijk. En wordt die ploeg toch direct de competitie 2 weken uitgezet. Vlijmense Boys heeft dat een tijdje geleden ook meegemaakt. Daar ging het dus nog een keer mis. En die mocht heel het seizoen niet meer meedoen. Dus FC Drunen moet nog eventjes op haar tellen passen.
0: Tot zover. Tom, dankjewel.
1: Geen probleem.
0: Fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde.

Ja, terug naar de jaren 80 om het laatste half uurtje van deze aflevering van Langstraat Languit te beginnen. Je hoorde Paul Carrack met Don't Shed a Tear. Ja, het laatste half uurtje dus even met mij. Mijn naam is Tom. Jij hebt me kunnen horen eigenlijk de hele uitzending. En het laatste half uurtje is dus even voor mij. Wij gaan dus op naar het regionieuws zometeen. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Thomas Akda, Kraantje Papi en Rolf Sanchez. Plaatje nog niet zo uit 2022. Dit is Missen Zou hier op Langstraat FM.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden-raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Met 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Met afstand de meest beluisterde plaat op Spotify van The Tramps. Ja, je hoorde Disco Inferno hier op Langstraat FM. Ja, en dan vraag je misschien af, hoe vaak is die dan wel niet beluisterd, deze plaat uit 1976 alweer? Het antwoord op die vraag is 183 miljoen keer. Ja, dat zijn cijfers waarmee je thuis kunt komen. Als je op de weg rijdt op de A59, even oppassen bij Sertogenbosch en knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en afrit Dussen. Daar staat namelijk een flitser bij hectometerpaal 111.9. Denk aan je snelheid. Wij gaan nu naar de flitsschijf.
1: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.

Ja, zingen kan ze wel, deze vrouw. Dan heb ik het natuurlijk over Miss Montreal, de flitsschijf van deze week. Nog 20 minuutjes te gaan in deze uitzending van Langstraat Languit. Vanavond natuurlijk RKC Waalwijk live hier op Langstraat TV met het live verslag van Flynn van Mook. Nu gaan we terug naar de jaren van de tens. En dat gaan we doen met Lil Wayne samen met Bruno Mars.

14 jaar oud inmiddels. ABP. Looks like I did take him to Mars this time. Dan heb ik natuurlijk over dit plaatje. Lil Wayne samen met Bruno Mars. Met Mirror. So why are we talking to each other again? Ja, die raakt toch diep als je hem...

legende. En voor wie het ook zijn verjaardag is vandaag, is voor Lance Armstrong, die natuurlijk bekend staat om het grote dopingverhaal in de wielersport, die een aantal Tour de France victories afgenomen zag worden eind 2012. Wij gaan nu terug naar het jaar 2000 met Don't Mess With My Man, Lucy Pearl.

terug naar de jaren 80 samen met Lois Lane. Het ene laatste plaatje alweer voor vandaag. En daarvoor hoorde je nog de Swedish House Mafia samen met Feral en One. Ja, en je hoorde dus It's the First Time van Lois Lane hier op Langstraat FM. En voor wie het zometeen ook de first time kan zijn, is voor een aantal spelers, voetbalspelers voor het Nederlands elftal. Want over 3 minuten exact, als het goed is, maakt de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zijn eerste selectie bekend voor de komende Nations League wedstrijden tegen onder andere Duitsland, Griekenland en Servië. Een aantal leuke namen zitten ertussen. Voor nu zit het er weer op voor vandaag. We gaan op naar de boterham. We gaan op naar de commerciële boodschappen en het nieuws. En zoals we net al zeiden, luister vanavond naar Langstraat FM voor het live verslag van de wedstrijd RKC Waalwijk MVV Maastricht. Sowieso heel veel te zien op Langstraat TV, heel veel te horen op Langstraat FM. Dus ik zou zeggen, tune in. We sluiten af met Donnie en Marco Schuitmaker.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. 1 man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53. En de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Per 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

Lord.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
17: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Per 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zou geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Goed zo.
19: Langstraat FM. Dit is de middagmix met Anton Maza.
20: Ja, nou zijn we er klaar voor.
21: Zo, we gaan beginnen.
22: Ja, het is hier altijd erg gezellig.
23: We call whistle, and this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously. We're only bugging.

as we go on a mission and bug on out.

En met Whistle en Just Bugging was het, wordt het weer even over twee op deze 18e september 2026. Wees welkom. Dit is de allerlaatste middagmix in presentatie van Anton Larshaan. Aanstaande maandag is hij fris en fruitig weer van de partij Rijn Roosendaal. Tot die tijd, dit uurtje nog even, Larshaan op het apparaat met de middagmix en Samara Starr. I'm not the woman I used to be. Zeg een heel goedemiddag.

En in de middagmix op deze vrijdagmiddag gingen we terug naar 1979. 10 weken top 40 en een piek op nummer 3 voor de Third World. And now that we found love, what are we gonna do with it? Zomaar even tussen neus en lippen. Zometeen de flitsschijf. Voor de laatste maal in deze hoedanigheid hoor je Miss Montreal, oftewel Sanne Hans. Maar eerst de KLF, featuring Tammy Wynette. I'm Justified and Ancient.

grote hit gaat worden, dat valt nog even te bezien. We hebben wel getracht in elk geval deze week om haar een zetje in de juiste richting te geven door haar te bombarderen als zijnde de flitsschijf. Sanne Hans, Miss Montreal, en dat was van het nieuwste album. Groots zit dit jaar 20 jaar in het vak. En dat wordt uitgebreid gevierd met diverse concerten die ze in den landen geeft. Sanne Hans dus. Zo direct gaan we terug naar de 70s met het thema van een wereldberoemde tv-serie. Maar eerst de Groove Yet. If This Ain't Love. Terug naar 2000 met Spiller. Oh,

0: Wat was het een verschrikkelijke populaire serie met Alan Alda en Loretta Swit in de hoofdrol, oftewel MASH. En Suicide is Painless. Zo direct de weersupdates, maar eerst zien we elkaar met het regionale nieuws uit de Langstraat.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden-raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stupers maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Per 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken in de loop van vanmiddag buien over de provincie. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden, mogelijk later in de week nog wat hoger. En tot zover de update.
3: De muziek die je kent en informatie uit de streek in de middagmix. Anton, nachtzaam.
4: Je weet niet wat je hoort.

muziek van de Stranglers en Golden Brown. Blik op de klok werpend zien we dat het weer de hoogste tijd is geworden dat we de cover en het origineel ter hand nemen. De titel van deze plaat is in elk geval Uptown Girl. Origineel van Billy Joel uit 1983, verbleef destijds 8 weken in de top 40 en piekte op nummer 8. En in 2001 kwam de Britse boyband Westlife met hun uitvoering. En die stond maar eens 12 weken in de hitparade en oversteeg dus het origineel en piekte op nummer 3. Het is aan u wat u het mooist vindt in de cover en het origineel. Of die van Billy Joel, of die van Westlife. Luister en hoor je zelf bij de cover en het origineel in de middagmix.

Voor de een heel gemakkelijke keuze, voor de ander een wat moeilijkere keuze. Ik ben in 9 van de 10 keer ben ik toch wel van mening dat het origineel altijd beter is dan de cover. Maar zo nu en dan zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. En wellicht is dit voor jou zo'n uitzondering. Westlife en Uptown Girl uit 2001. En het origineel kwam uit 1983, ik zei het al, van Billy Joel. En ook dat heette Uptown Girl. Zo direct verstaanbare muziek uit 84 van Frank Boeien met zijn groep uit Dukenburg, Nijmegen. Maar tot die tijd gaan we terug naar 86 met de Smithereens. And You is a Guarantee for Love.

Ik heb hem één keer live aan het werk gezien. Destijds tijdens de zomermaanden zijn er altijd van die Palmparkies-concerten. Die worden dan gegeven. Ik dacht destijds ook in Dordrecht, in Breda, in Roosendaal, Bern op Zoom en in Tilburg in het Reeshofpark. En in een van die concerten waar ik toen heen was, volgens mij in Breda, dat ik hem aan het werk zag. Frank Boeien met zijn groep. De laatste jaren hoor je wel eens van die verhalen dat hij stomdronk op het podium staat. Maar hoe het ook zij, het is een ras artiest. Frank Boeien met 1 miljoen sterren. En dit is de zomerhit van het afgelopen jaar. Hoegel, Solto en Jamaican Bam Bam.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen. Onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
11: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
0: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker lang.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden-raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Met 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet. streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Met 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah.

0: vind omdat ik hier nu zelf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker.
11: KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Is nog al eindje karren, hè? Even naar New York. Ja. Het op de fiets? Dat denk ik niet, hè? Elbow Bones and the Record Tree is 1984. We leven met onder andere Patrick van den Heuvel en al die andere mensen mee.
1: Frances en Klaar met Anton Machtveld.
0: Want zij staan in 262 kilometer file. Onder andere Patrick van den Heuvel staat op de A2 vast. We gaan zometeen vertellen waar het bij hem vast staat. Maar in totaal is daar, staat er 143 minuten aan A9 gesloten op dit. Totaal 46 kilometer op de A2 alleen al. Daar hoor je straks wat meer over. Uiteraard de flitsschijf en de speciale aanbieding voor de laatste keer deze week. Beide in die hoedanigheid. We hebben het laatste nieuws uit de regio met Siem van der Kaa. Het actuele weerbericht. En de lekkerste nieuwe muziek. Zo ook deze. Ik heb hem ooit een keer live gezien. Stond hij in het voorprogramma van Bruno Mars in het Sportpaleis in Antwerpen. Toen vond ik er eigenlijk niet zo heel erg veel aan. Maar dit nummer is wel lekker. Het is een sampling van Lovely Day van Bill Withers. Dit is de

0: Jasper Play.
1: Forgotten 70s.
2: Een vergeten pareltje uit de 70s.
1: Vandaag uit
2: 71.

1971. Veel te vroeg overleden. Hans van Meulen van de Sandy Coast. 6 weken tot 40 en het piekt op nummer 11. Dat is het verkeerde sampletje, Nachtzaam. We hebben de verkeersinformatie voor je. We kunnen het al over dit lekkere muziekje doen. Wellicht dat het je wat helpt. Er staat 255 kilometer aan een gesloten blik, onder andere op de A2. Langzaam rijden tussen Zaltbommel en Kerkdriel, 3 kilometer. Staat stil over 6 kilometer tussen Afrit Leenrijden, Randweg N2 en Leende voor 6 kilometer. Dan tussen Elslo en Ulestraten 3 kilometer. Tussen Zaltbommel en Kerkdriel nog een keer 3 kilometer. Let op. Tussen Afrit Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 25 kilometer. Levert je vertraging op van 72 minuten. Patrick van Heuvel staat erin. Sterkte, jongen. Dan op de ring Den Bosch op dezelfde A2 staat er stil tussen Maasbrug en knooppunt Hintam 5 kilometer. En op dezelfde ring staat het ook nog tussen Maasbrug en knooppunt Hintam vast. Tussen voor 4 kilometer al daar. Dan gaan we kijken naar de A15. Daar staat het vast op de verbindingsweg A15 vanuit Gorinchem 1 kilometer. Gaan we een kijkje nemen op de A50. Staat er stil tussen Renkum en Maasbrug. Extra verkeersdrukte door die file op de A2. En ook hier geldt op de A50. 76 kilometer vertraging, 22 kilometer al daar. Sterker. A58, langzaam rijden. Tussen knooppunt Baterdorp en Oorschot, 8 kilometer. Op de ring Tilburg staat er tussen Tilburg-Reeshof en Afrit Bafel stil. Door afremmend verkeer als gevolg van rubbernekkers. Oftewel kijkers naar ongevallen. 6 kilometer file. En andere kant uit staat dus een file van 50 minuten 9 kilometer door een ongeval op diezelfde A58 tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder. 9 kilometer, ik zei het al. En dan gaan we een kijkje nemen op de A59. Daar rij je langzaam tussen Afrit Os en Nuland 3 kilometer. Tussen Waspik en Ter Heide door een onwelwording staat daar een file van 9 kilometer. Levert je vertraging op van bijna een uur. Het is ook langzaam rijden tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Nog een keer extra 3 kilometer. En tussen knooppunt Paalgraven en Os 3 kilometer. En staat ook stil op de onbekende weg. Verbindingsweg dus tussen A59, Waalwijk, Vrijd Waalwijk. 1 kilometer file al daar. A73, Malden, Haps. Door wegwerkzaamheden staat het daar stil. En ook tussen knooppunt Ewijk en Afrit Nijmegen 2 kilometer al daar. Aan u allen heel veel sterkte gewenst. Speciaal voor een van die heren die daar muur en muur vast staat. Hoopt rond een uur of 7 wel thuis te zijn in Eindhoven. Patrick van Heuvel in zijn vrachtwagen. Speciaal voor jou, Patrick. Sterkte en desire. Dit is Andy Gibb.

0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 5 tot 6. Van 6 klaar op Langstraat FM.
1: Op het werk, onderweg of thuis. Je luistert naar Van 6 klaar.
2: Dit is de flitsschijf.

zei dat voor de laatste keer in de Danige, dat zijn de speciale aanbieding niet, maar wel de flitschijf gebruikt hier op Langstraat FM. Dat betekent niet dat we het nummer nog weer draaien, want we gaan toch blijven kijken of we, haar toch haar verjaardagscadeautje kunnen geven. Ja? 20 jaar Miss Montreal dit jaar. En hoe mooi dat het zijn als dat Combe Konen met de nummer 1 is. Zit er voor dit nummer waarschijnlijk niet in, maar je weet het nooit. We hielpen haar in elk geval deze week door haar te bombarderen tot flitschijf. Miss Montreal en groot daarvoor. Dus speciaal Andy Gibb, Desire voor Patrick van den Heuvel.

Probeer maar eens stil te blijven staan. I'm gonna get you baby, de flavor mix van Bizarre Inc. Featuring Angie Brown. En wat heeft die dame toch? Niet alleen een omvang, maar ook een longinhoud. Maar dat kan ook niet meer zo'n omvang natuurlijk. 11 weken tot 40 en ze piekt op nummer 3. Dan nu de plaat die we gaan draaien voor onze directeur, voor onze grote voorzitter. Oftewel zoals Arjan Vonk zegt, het gasmannetje. En René Peters, hij is vandaag jarig. Tot aan het nieuws. Robert De Niro is waiting voor René Peters. En nogmaals, gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag vandaag. Namens iedereen hier bij Langstraat FM. Dit is Bananarama.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Per 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. De minima liggen rond 15 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Beide dagen is er een matige westenwind. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden. Mogelijk later in de week nog wat hoger. En tot zover de update.
2: Goedemiddag! Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.
3: Nou, zijn we er klaar voor?

0: Loving You. Dat was Robert Palmer. Het is 6:10. We gaan een plaat draaien op verzoek. Speciaal voor de verjaardag van onze grote vriend André Prins uit Putten. Hij wordt vandaag 56 jaar. André, fijne avond nog. En voor jou het goede doel.
1: Als kind.

werd in januari 1983 uitgebracht door RCA Records als vierde en laatste single van hun tweede album met dezelfde naam. Sweet Dreams, The Eurythmics 1983. Het was een doorbraak en vestigde het duo wereldwijd. Bereikte in maart 1983 de tweede plaats in de UK Singles Charts en zes maanden later de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Zijn eerste single die in de VS werd uitgebracht. In ons land piekt het nummer op nummer 9. De Eurythmics dus en Sweet Dreams Are Made Of This. We gaan nog even tot besluit even kijken. Even een update nog van de verkeersinformatie. Op de A2 is nog altijd erg druk. 72 minuten vertraging op de hoofdrijbaan tussen Afrit Vianen en de Martinus Nijhoffbrug. En op de A58 is het nog altijd erg druk tussen Tilburg Centrum Oost en Afrit Tilburg Centrum West door een ongeval. 3 kilometer. En op de ring staat het ook nog tussen Tilburg Reeshof en Afrit Bavel nog een keer 3 kilometer. Op de A59 erg druk, staat er stil tussen Waspik en Ter Heide door een onwelwording. 56 minuten vertraging, levert een negental kilometer aan file op. Hij is wel aan het zakken, hij wordt wel steeds korter. En op diezelfde A59 nog aanschuiven tussen Waspik en Knoop het Hooipolder de andere kant uit. En die zijn de rubbernekken, die file die wordt dan weer wel wat langer als het ware. Sterkte mocht je erin staan. Het is 11 minuten van de klok van 6 met de heren van Bolland en Bolland uit 77. En,

zou je ex maar zijn die zegt, take me back. Laten we dat maar niet doen. Nee. Kygo en Mac McNaan. Voor de laatste keer gebruikt als zijnde de speciale aanbieding. Ik wil niet zeggen dat we hem niet meer draaien, want ik denk dat hij volgende week toch in dit programma nog wel een keer langs zal komen. Als zijnde een van die nieuwe plaatjes. Straks om 8 uur RKC live met onder andere Finn, de verslaggever ter plaatse. En uiteraard Arjan Vogt. Veel plezier met hem en hen en de wedstrijd. En tot besluit de BG Spirits Haven Flown. Fijn weekend, tot maandag.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten. Maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Goedenavond. Ja, het is vrijdagavond, 19:30. En dan weet je, we gaan langzamerhand richting een voetbalwedstrijd. En dat is zijn de wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Dus daar wordt vanavond heel veel gespeeld. We hebben een behoorlijk aantal wedstrijden op het programma staan. Maar de belangrijkste natuurlijk waar wij live bij gaan zijn. Dat is RKC tegen MVV. Als het goed is, dan gaat Flinzo inbellen. Ik verwacht hem elk moment. En dan komt hij met de opstellingen, de nieuwtjes en dergelijke. Om dan om 8:00 over te schakelen. Definitief naar de wedstrijd tot een uurtje of 10. En laten we hopen dat RKC het voor elkaar krijgt om voor de derde week op, voor de derde week op rij te winnen. Eén van de twee ploegen in de keukenkampioendivisie die nog geen punten verloren heeft. De andere ploeg, dat is de koploper. Ja, RKC heeft natuurlijk wel 3 keer gelijk gespeeld. We gaan het meemaken vanavond. Maar we hebben natuurlijk vooral heel veel muziek. Zoals deze van Mike en Colin. En het nummer heet Zo Moet Het Blijven. En oh ja, dit weekend begint ook de amateurcompetitie. Dus wil je weten wanneer je jouw ploegje moet spelen? Blijf aan de lijn.

0: Anton met de enige. En ja, inmiddels hebben wij verbinding met onze man in het Mandenmakerstadion. Flynn van Mook. Flynn, goedenavond. Hoe is het weer daar?
1: Goedenavond, Arjan. Het weer is hier best lekker. Toen ik hier aankwam lopen, begon het denk ik toch wel flink te waaien. Toen dacht ik van, nou, dat kan wel echt nog iets gaan doen vanavond. Maar inmiddels, als ik zo naar de bomen kijk, staan die muis stil. Dus ik kan het toch weinig invloed hebben op het spel vanavond van beide ploegen. En verder is het weer natuurlijk gewoon prima. Geen regen, de zon is al bijna onder voor mijn gevoel. Is dat in ieder geval niet hoog meer. En verder niet al te koud. Prima temperatuur om een lekker potje te voetballen. Dat kan RKC en MVV dan ook hopelijk doen allebei. Vorige week wist RKC niet al te denderen te spelen. Maar goed, wonnen wel in Amsterdam tegen jonge Ajax. 0-2 werd het daar. In de laatste 10, 15 minuten werd het daar beslist.
0: Nou, zeg maar rustig de laatste 8 minuten.
1: De laatste 8 minuten.
0: Ja,
1: nou, kijk,
0: dat is echt einde wedstrijd dat er opeens 2-1 ging. Jij was daar helaas niet in het stadion. Dus ik heb het hier vanaf de studio moeten doen. Maar dat was eigenlijk pas de laatste 8 minuten echt spannend, zeg maar, qua uitslag.
1: Ja, en Michijan, nieuwe speler, die had wel gescoord via de vrije trap. Wel wat gelukkig. En verder ook Joran van der Veen gescoord daar in Amsterdam. En wat ook leuk is, Schiks de 0. En voor hem nog leuke nieuws deze week is dat hij is opgeroepen voor Jong Oranje. Dus RKC zal hem wellicht een paar wedstrijden moeten gaan missen binnenkort. Dat is de intervalperiode. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Voorlopig in ieder geval wel dus mooi nieuws voor hem. Maar hij heeft dus maar wel wat concurrentie daar in de goal. Met de keeper van AZ volgens mij die ook meegaat met Jong Oranje. Goed, ik zei het net al, Michijan dus nieuw bij RKC. En dat is voorin misschien toch wel lekker. Want Varela en Faas, de buitenspelers van RKC, waren nog niet echt op schop dit seizoen. Ja, Varela wel een paar keer gescoord, maar speelde toch echt niet denderend. En Faas toch ook zeker niet. Qua niveau was het niet al te best. En dan kan het toch goed komen als je inderdaad dus wel een paar keer een assist of een doelpunt aflevert. Maar dat lukte hem ook nog niet van harte dit seizoen. Dus vandaag tegen MVV, die staan derde, doen het erg goed dit seizoen. Het seizoen start in ieder geval. RKC staat achter, maar het verschil is met 3 punten. Dus wat dat betreft kan RKC vandaag wel goede zaken doen. En echt een beetje aansluiting gaan vinden bij die top 2 plekken, moet ik te zeggen. Heracles heeft nog niks verloren en niks gespeeld dit seizoen. Die zijn toch wel een klein beetje uit beeld voorlopig. Eerst maar eens aansluiting vinden dus bij die directe promotieplek. En dat is in dit geval dus plek 2. Goed, MVV. Zoals ik net al zei, goed begonnen dit seizoen. Derde plek. 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 1 keer verloren. Laatste 2 wedstrijden wel 1-1 tegen Roda. En vorige week 0-4 eraf thuis tegen Almere City. Dus misschien zitten zij net in een wat mindere flow. Kan RKC daarvan profiteren. De opstellingen vanavond bij RKC. Geen verrassing. De Schikse goal. Castillo, De Wijs, Van Gelderen en Almazani vormen de verdedigingslinie. Op het middenveld staan Nap, Van Leeuwen en Postma. En voorin staan Varela, Stokkers, Faas. Rechtsbuiten, hij maakt het af daar. Wat opvalt op de bank is dat Van der Loo terug is van zijn blessure. Dat is natuurlijk erg prettig. Dus misschien wat vroeg om vandaag wel weer wat minuten voor hem te maken. Maar dat zullen we zo gaan zien. Aan de kant van MVV wel wat wijzigingen ten opzichte van afgelopen wedstrijd tegen Almere. Keeper is al overal het Wendkes op goal. Achterin staan Assante, Dikke, Bouwland en Van der Wegen op linksback. Ja, die Van der Wegen op linksback en de rest natuurlijk op andere posities. Klaassen, Dumont en Scherra op het middenveld voorin staan. Matouche op rechtsbuiten, Daniels linksbuiten, oud-RKC'er. Een enige luisteraars kan hem wellicht nog kennen. En El Hamdawi in de spits, 18-jarig talent van MVV. Hij mag vandaag proberen te scoren. En aan de kant van RKC is dat de Stokkers die dat mag gaan doen. Heeft op zijn eerste wedstrijd na penalty tegen AZ. Hij doel nog niet weten te vinden. Dus eigenlijk wel te hopen dat hij een keer in die flow weet te komen. Wat gaan we deze wedstrijd vrij zien? Het is nog een ruim kwartiertje tot de aftrap. En dan zijn we bij u terug.
2: 100% voor jou.

Laten we even kijken naar het totale programma van vanavond in de Keukenkampioen Divisie. De wedstrijden van vanavond dus. Almere City tegen Heracles Almelo. FC Den Bosch tegen Helmersport. Eindhoven tegen Emmen. Jong Ajax die gaat het opnemen tegen Rode SC. Jong AZ tegen Volendam. Jong Utrecht die krijgen VVV Venlo bezoek. Top Os tegen FC Dordrecht. En dan natuurlijk RKC tegen MVV Maastricht. Daar zijn wij vanaf 8 uur gewoon live bij. En dit is Holy Valens met Naughty Girl. Daarna Vaya con Dios met Na Nena.

Nee, na, na, na. Vaya con Dios. En we hebben nog twee platen klaarstaan tot aan de klok van ongeveer 8 uur. En dan hopen we dat we iets over 8 gelijk naar het stadion te kunnen gaan. Voor het verslag van de wedstrijd RKC tegen MVV. De nummer 3 tegen de nummer 8 in de huidige stand in de keukenkampioendivisie. Ja, vorige week MVV een zware wedstrijd gehad tegen Almere City. Waardoor zij de tweede plek verloren en Almere City naar de tweede plek toe ging. Dus, ja, ze hebben inderdaad vorige week wel verloren. Maar als je natuurlijk gaat kijken naar het totaal, dan is het gewoon... Best wel, het kan vanavond best wel eens een leuke wedstrijd gaan worden. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan naar Young at Heart van de Bluebells. En daarna hebben wij staan Sweet Dreams van Eurythmics.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Op mijn linkerscherm beginnen langzamerhand. De klok is met 20.00. We veranderen in eentjes en tweetjes en drietjes de minuten dat er gespeeld zijn. Laten we eens gaan kijken in het Mandenmakerstadion of daar de bal ook al rolt. En daar zit voor ons natuurlijk Flynn van Boek. Flynn.
1: Nou, je komt met je neus in de boter, Ryan. De bal is net onderweg hier in het Mandenmakerstadion. Dan Niels heeft de bal in beweging gebracht. En dus is de wedstrijd begonnen. Van Leeuwen hier meteen met een interceptie bij de rechtsback. Wat fel, maar het mag het doel van de scheidsrechter. Dan was Ferreira bijna daar in één keer weg. Maar een prima interceptie van Dikke achterin. Tin Dikke heet hij. Het is niet dat ik hem elke keer uitscheld. Weet u dat thuis ook. De Wijs. Schiks, die dus oproep is voor Jong Oranje. Zal RKC hem een paar weken moeten missen, zoals jij mij net vertelde, Arjan. 3 weken duurt dat. Dat is een bijzonder lange hele interlandperiode. Normaal is dat niet zo extreem. Dus een paar wedstrijden, een gemis voor RKC. Het is natuurlijk een uitstekende keeper, die Schiks. Maar het scheelt dat ze gewoon Spenkelink achter de hand hebben. En die heeft al wel vaker bewezen dat hij ook zonder wedstrijdritme prima kan keepen. Meevoetballend zal het wel echt even wat anders zijn. Want de bal die jij nu bijvoorbeeld op Stokkers geeft is heerlijk. En die actie van Stokkers ook goed buitenom. Dan is daar wel in de terugverdediging met alles mee. Maar Castillo kan door, kan schieten. En is het al 1-0 ook zeggen. Maar hij mist hem. Het is boven die vaasje natuurlijk aan de rechterkant. Prachtige actie die eigenlijk van achteruit begint. Schiks met een strakke bal op Stokkers. Neemt hem aan op de borst. Kan net binnen houden. Tikkie buitenom en gaat zelf binnen door. Is dan de linksback kwijt. Dat is in dit geval die Sil van der Wegen. En daarna komt er nog een centerback. Dat is Dumont. Even meehelpen. Dumont is niet de centerback, maar in ieder geval wel de verdediger meehelpen. Hier gaat de keeper, meteen over de zijlijn. Dus kan RKC meteen weer aanvallen. Maar ze geeft Stokkers goed de bal mee aan Paas die van buiten naar binnen komt. En die trekt goed naar binnen. Haalt een keer voor de schijn uit. Daar trapt de verdediger in. Dan heeft hij een vrij schot met zijn linker. En dan moet die bal er eigenlijk altijd in. Maar hij krijgt voor elkaar om naast te schieten in de korte hoek. Zo blijft hij nog op 0 doelpunten. 0 assist staan. Daar had echt zijn eerste doelpunt nog gekomen. Lang ingooi van Castillo. Verlengt de Stokkers. Van de bal van Postma zit er fel bij. Ferreira gaat ervoor. Bal blijft er hangen. Stokkers nu erbij. Bal komt tegen de hand aan. Van Dikke appelleert Stokkers. Maar bal toch redelijk, of hand toch redelijk langs het lichaam. Bal toucheerde wel de hand, maar ik denk een strafbaar rens. Dus prima gezien van de scheidsrechter. En de scheidsrechter van dienst vandaag is Richard Martens. Hier komt de RKC meteen weer stormachtig begonnen. Almaziani aan de rechterkant. Bal wordt voorgegeven, maar van richting veranderd. Ingooi voor RKC. De bal gaat net niet over de achterlijn, maar over de cornerlijn. Ingooi bij de cornervlag. Dus Van Leeuwen komt daar naartoe. Wil hem denk ik neerleggen voor een corner, maar Rens zegt wat het anders is. Dus een ingooi. Almaziani meldt zich. RKC begint veld. Dat was in ieder geval wat opvalt. 3 dreigende momenten gehad. Waarvan 1 echt levensgrote kans. Die erin had gemoeten. Van Faj. Almaziani. Nu mooie actie naar Van Leeuwen. Goed vrijgespeeld. Van Leeuwen met links. Korte hoek. En ook hier weer een dreigend moment. En de keeper zit er nog aan volgens mij. Hoekschop gegeven. Of een verdediger. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat het de keeper was. Bal in het zijnet. Wel dus een corner van RKC die in de eerste 3 minuten toch al 2 keer dreigend op doel wint te schieten. Nap meldt zich daar voor het uitvak. Wordt daar uitgejouwd natuurlijk, zoals ze dat kennen in de voetbalstadions. Dat hoort er een beetje bij. Nap legt de bal neer. Voor de goal staat Postma in de 5 meter. De Wijs bij de tweede paal. Dan lopen nog wat mannen in. De bal valt daar onder 5 meter. Postma kan er niet komen. De Wijs wel, maar uiteindelijk valt hij niet goed. Met wat paniek weggewerkt. Weer appel voor Rens, maar in dit geval is het denk ik niet het geval, dan gaat Almaziani daar bijna de mist in. Gaat de bal er een beetje hoog houden met druk van El Hamdawi in zijn rug. En verder geen enkele backup om zich heen. Maar het loopt gelukkig goed af. Een soort karambol krijgt hij de bal terug voor zijn voeten. Terwijl RKC meteen ook eigenlijk dat Mama Macht achter de ploeg gaat staan. Er klinkt veel trommel en gezang van de tribunes. Bal tussendoor knap van Schiks naar Van Leeuwen. Kan hem met het hakje net bij Ferreira krijgen. Dan heeft nu FNV voor het eerst wellicht wat langer de bal in de ploeg. Keeper heeft tijd en ruimte om die bal te verdelen over het veld. Gaat naar Van der Wegen op linksback. Paasje daar bovenop heeft meteen weer de bal te pakken. RKC begint echt heel sterk aan deze wedstrijd. FNV heeft de bal nog geen één keer goed onder controle kunnen houden. Hier komt Nap over het middenveld naar Van Leeuwen. Die kan door naar Paasje. Dat gaat enigszins goed, maar krijgt hij niet lekker mee. Bal blijft in de ploeg. Nap aan de rechterkant ruimte naar Paasje. Maar dat is een meter buiten spel. En dus is nu voor het eerst echt het momentum even werken. Want FNV zal hier de tijd gaan nemen. Om het even goed neer te zetten. De eerste 5 minuten zijn ze totaal overlopen door RKC. Stap na 5 minuten. naar toch al wat grote kansen voor RKC. Toch nog altijd 0 tegen 0.
0: Ja, niet alleen RKC is heel voortvarend begonnen. Dat geldt ook voor Top Os. Daar staat het inmiddels 1-0 tegen SC Dordrecht. En ook voor SC Den Bosch. Daar staat het 1 tegen 0 tegen Helmond Sport.

0: Net toen we weggingen naar het stadion, toen was het nog onstuimig. Was het een beetje een Waalwijkse storm. Laten we eens kijken of die storm inmiddels een beetje is gaan liggen of dat die gewoon doorwaait.
1: Nee, de storm is wel iets gaan liggen. Kan natuurlijk ook niet dat je volle intensiteit, zoals de eerste 5 minuten zoals RKC deed, doorzet. Maar de 5 minuten daarna zijn nog steeds wel behoorlijk om naar te kijken. Kansen niet echt gezien, maar RKC laat de balletje toch aardig rondgaan. Hier ook weer een mooie actie tussen Van Leeuwen en Almazijn. Die moet heel oppassen dat hij niet te ver voor zich uitspeelt. Dat doet hij dan ook niet. Post maar bereikt, bal iets achter de man. Castillo moet dus een beetje inhouden. Maar goed, nou grote pas naar voren. Hij heeft Varela bij zich. Dat heeft Castillo natuurlijk gezien. Kan die bal voorkomen. Achterlijn gehaald van Varela. Schiet hem tegen Asante op. Laat de bal dan over de zijlijn lopen. Dan kan Castillo nu ver gaan gooien, denk ik. Inderdaad, Varela gebaart al dat hij die bal ver voor de pot mag gaan slingeren. Castillo meldt zich dan ook daar aan de zijlijn. Stadion zitten. Ja, niet leeg, maar echt vol zit het toch ook niet. Dat vak naast het uitvak is relatief leeg. Bal wordt verlengd trouwens door Stokkers. Valt dan bij de tweede paal. De Wijs kan bijna koppen. En een beetje uit paniek wordt hij daar over de achterlijn gekopt door Van der Wegen. Dus een hoekschop. Vaak naast het uitvak is relatief leeg. En ook de business zit echt goed gevuld vanavond. Daar zijn ook gewoon de hele vakken leeg. Uitvak is wel erg goed gevuld. Dat moet je toch nageven. Toch nog een flinke reis vanuit Maastricht. Zeker als je hier een uur van tevoren of anderhalf uur van tevoren bent. En ook nog eens anderhalf uur tot 2 uur gereden hebt. Corner valt goed en zit erin. En het is weer de Wijs die raakt op. En zo staat RKC op een 1-0 voorsprong. Uit het niets eigenlijk dit moment. Die corner duurt even voordat die genomen zou worden. Maar Nap neemt hem uiteindelijk heel goed. De Wijs kopte van een meter of 7. Zo binnen, korte hoek. Keeper ziet er daar niet helemaal lekker uit. Wendges gaat dus niet vrij uit, maar hij zit er wel in. Over de lijn en dus een 1-0 voorsprong van RKC. En dat is op die basis van de eerste 12 minuten natuurlijk volledig terecht. RKC heeft nog niks te duchten gehad van MVV. Dus werden zelf echt al wel 3 goede kansen gecreëerd. En die derde is dus scheepsrecht de Wijs met zijn tweede van het seizoen. Het tweede met het hoofd en dus voor hem fijne opsteker weer. Eentje erbij, eentje erbij. Brengt de teller op 2. Faas zal wellicht wat jaloers zijn. Hij zit dus nog op 0. Maar die voorsprong, daar zal toevallig het team van RKC toch wel blij mee zijn. Loon naar werken, zeggen ze dan. Asante, rechtsback van MVV, wordt meteen weer opgejaagd door Varela. En RKC laatste week dan toch wel, on the roll zoals ze dat dan noemen in het Engels. Aardige reeks van wedstrijden dat neerzet. Natuurlijk 4 keer gelijk, dat begon toch wat negatief te worden. Niet winnen, maar goed ook niet verloren. Dus wat dat betreft is dat positief. En nu komen de overwinningen ook. En het spel is er ook naar, moet ik eerlijk zeggen. En te zien dat ze die overwinningen stelen of met lelijk spel behalen. Het spel ziet er ook steeds beter uit. Dus Sander Duits voert zijn werk goed uit, maar had gewoon eventjes wat tijd nodig. Dat is het. Dikke bouwt nu op voor MVV. Middenveld staat daar. Sierra draait en kapt een beetje. Van Leeuwen loopt in de weg. Dan toch maar een tikje terug naar Bouwland. Bouwland terug naar zijn verdedigingsduo. Dikke. Lange bal van hem gaat helemaal nergens heen. Daar kan Asante niet bij. Dus een ingooien voor Castillo. En hij zal daar even te kijken wie er vrij staat. Want MVV zet het meteen heel erg vast daar in die hoek. Nap biedt zich aan. De Wijs staat daar ook. Maar die staat ook gedekt. Dan zou het toch wellicht Varela moeten worden. Die verder vooruit staat. Nee, gaat toch verder zelfs naar Van Leeuwen. Die doet dat heel goed meegegeven. Alleen die bal valt niet lekker voor Varela. Waardoor Dikke meteen hier de bal heeft. Nee, dit is Bouwland. En die draait om en loopt wat achteruit. Om even het overzicht te behouden en de rust te bewaren. En dus begint MVV weer van achteruit. 15 minuten gespeeld. Stand 1-0 vrij KC. Doelpuntenmaker Jordi de Wijs uit de corner.
0: En inmiddels ook gescoord in de wedstrijd Jong Utrecht tegen VVV Venlo. Daar de stand 0-1.
2: Info en hits.

0: difunto.
1: Juanes met La Camisa Negra. En ik zie in mijn schema dat ik misschien een iets te lange plaatje heb ingedeeld, waardoor het weer iets te weinig naar het stadion toe gaan. Maar laten we eerst even gaan kijken naar de standen, zo ongeveer halverwege de eerste helft in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Heracles Almelo, daar is de stand 0-0. Eindhoven Emmen ook daar 0-0, hetzelfde voor Jong Ajax tegen Rode JC. Jong AZ 1-0 voorsprong tegen FC Volendam. Jong Utrecht 0-2 achter tegen Venlo. Top Os tegen Dordrecht 1-0. Dan natuurlijk RKC tegen MVV Maastricht, daar is het 1-0. En ik zie een rood puntje verschijnen in de wedstrijd FC Den Bosch tegen Helmond Sport. Daar was de stand 1-1, maar daar lijkt het dus 2-1 te zijn. En volgens mij heb ik het goed, Flynn, dat de stand nog steeds 1-0 is in het Mandenmakerstadion.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. 23 minuten op de klok stand, maar altijd 1-0. En RKC heeft een doeltrap. De scheids al begonnen met tellen. Ik dacht even dat ze het niet in de gaten hadden. Maar Van Gelder had het in de gaten en neemt de doeltrap ook snel. En dus krijgt RKC geen corner tegen hier. Lange bal van Schiks richting Stokkers. Die staat goed te voetballen. Veel nuttig werk is hij daarvoor in aan het verrichten. Wat betreft doelpunt en assist, maar wel met het druk zetten, in de weg lopen en de bal aannemen en afgeven aan Faasje en Varela, zodat die een actie in kunnen zetten. Dat doet hij heel aardig daarvoor in. Lange bal van Schiks richting Varela. Die bal mist te weinig diepte, wou ik zeggen, inderdaad. Want de keeper van MVV kan hem zo oprapen en teruggeven aan Dikke in de verdediging. Dan door naar Sherra op het middenveld. RKC is nog steeds echt wel de betere partij. MVV heeft wel wat spelprikjes uitgedeeld. Een paar aanvallen over rechts en links die er doorheen kwamen. Maar echt de schoten op doel hebben ze niet kunnen vuren. Schiks dus nog niet getest. Wat dat betreft heeft RKC een zorgeloze avond tot dusver. Maar zou het natuurlijk wel graag die voorsprong uit willen bouwen, zodat het wat meer marge heeft. Wat rustiger kan voetballen. Lange bal van Schiks richting Stokkers. Die gaat net onder die bal door. Nap loopt door. Zet daar nuttig terug. Daniels helemaal terug naar linksbackpositie. Dan moet die keeper weer gaan voetballen. En dat is al gebleken, dat kan niet heel goed. Hij levert ook deze bal zo in bij Posma. Die kopt hem naar Faasje. Die heeft de bal van Almazjani eroverheen. Faasje trekt terug naar Posma. Daar wat moeite met de aanname. En dan moet hij toch wel naar de grond gewerkt. Gefloten door de scheidsrechter. Klaassen brengt hem naar de grond. Zag er relatief lelijk uit. Toch was een onschuldige tackle wat het is. Want een kaart blijft natuurlijk op zak. De Posma bleef van pijn aan de knie liggen, maar loopt inmiddels weer. Niks aan de hand. Nap krijgt hem in de middenveld aangespeeld. Druk gezet door drie man. Houdt de bal in de ploeg. Naar Castillo, hij naar Varela. Dan terug naar Castillo. Hij levert hem in omdat hij onder druk wordt gezet. En geen hulp heeft van Varela. Hij kan de bal dus niet kwijt. Hij heeft ook een zere knie, zo lijkt het. Castillo. Bal weer in bezit van Bewegen. Van MVV naar Sherra. Die loopt de middenlijn over wat meters aan de rechterkant. Heeft daar wat RKC's voor zich. Gaat buitenom naar Assante. Gaat weer terug naar Sherra. Assante diep. Tenminste gezocht. Alleen dat lukt niet. En dan kan Castillo hem over de achterlijn laten lopen. Maar lost hij dat daar toch heel netjes op. Met El Ambouy in zijn rug draait hij daar zoals een soort kruifturen weg bij de achterlijn. En stuurt hij die speler die druk zet. Het is Matouche helemaal op bos in. Het is een heel aardige actie van Castillo. En nuttig ook nog. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Een mooi trucje uit de doos over. Die ook nog doet wat hij moet doen. Lange bal daarna richting Stokkers. Kan hem koppen. Vindt geen RKC'er. Maar in de nastoot en rebound ook zeggen. Kan Van Leeuwen ermee door. Maar dat is niet het geval. Bal ontfutseld. Door Daniels op het middenveld. Dan met Assant een lange bal richting El Hamdoui. Aan de linkerkant van de 16. Spits voor het eerst een beetje goed aan de bal. Met een actie buitenom. Maar dat doorziet Almazjani. En dan kan Faas mee verdedigen. En schiet hem via een MVV'er over de zijlijn. Prima gedaan van die Fransman. Dus een ingooi daar aan de rechterkant. Almazjani neemt zijn tijd. Faas moet nog even wat naar voren lopen. Schuitzaam houdt toch wel beginnen met tellen inderdaad. Dan moet Almazjani tempo gaan maken. Dat is een prima regel wat dat betreft. Als je tijd wil rekken natuurlijk niet. Maar over het algemeen een prima regel dat er in ieder geval snel ingegooid moet worden. Zoals nu gebeurt bijvoorbeeld Posma. Maar Almazjani goed, driehoekje met Faasje. Knappe bal richting Varela van de ene kant van het veld zo naar de andere kant van het veld. Echt achterloos gegeven ook, eigenlijk al zonder te kijken. Maar hij komt wel perfect aan bij Varela. Bal terug naar Castillo, heeft veel tijd en ruimte. Voorzet laag, weggekopt door Dikke voordat hij de 16 in komt. En dan wordt hier hens gemaakt, schuit niet gezien. Bal wel afgepakt door Castillo bij Matouche. Nadat Varela hem eerst verloor. Dan probeert MVV op te bouwen, zit Posma er heel goed tussen. Kan hij de bal ook bij zich houden? Ja. En uiteindelijk is het Almazjani die hem in de ploeg houdt met een knappe tackle. Daar hebben Fage, Posma en Almazjani echt even wat strijd in het spel gegooid. Twee tackles en een klein tikje van Fage om die bal in de ploeg te houden. Maar het levert uiteindelijk wel balbezit op, zoals gewenst. Bal inmiddels weer bij Nap aan de linkerkant van het veld. Castillo is daar even weggetrokken. Bal buitenom, knap richting Stokkers. Maar ook knap verdedigd door Asante. Die met een soort high kick daar die bal verlengt en over de achterlijn tikt. Wel, een corner die blijft staan. En RKC was er al een keer scorend uit. Een lange fase 1 dus voor NVV die het goed neer moet zetten nu. Eerder bij de eerste goal op die de wijs maakte, stond hij net helemaal vrij. Want hij stond echt niet ver van de goal af. Dat je met vrij dat koppen op ongeveer 10, 11 meter. De penalty-stip zullen we maar zeggen, dat is niet zo heel gek. Normaal kan daar nog wel iemand voorkomen of de keeper iets te doen, omdat het van een relatief grote afstand is. Maar dat je van iemand van 6 meter vrij laat koppen, dat is natuurlijk altijd levensgevaarlijk. Van Leeuwen neemt deze corner, gaat indraaien. De Wijs zoekt de positie, ook Posma staat daar, Van Gelderen, Stokkers en Nap natuurlijk. Bal kort genomen, Castillo door naar Van Leeuwen, prima gespeeld, hoek van de 16. Daar voor de goal is Varela vrij, randje 16. Legt hem af op Almazjani, die schiet hard en die valt binnen omdat die keeper hem loslaat. Wat een fout zeg van die keeper, een harde bal van Almazjani in de korte hoek. Misschien waar de keeper hem niet verwacht, maar hij zit er toch volledig achter lijkt het. Maar de bal glipt tussen zijn handen, onder hem door, ik weet het niet precies, maar hij gaat uiteindelijk via de binnenkant van de paal. Tameloos moet ik zeggen, rustig over de achterlijn. En zo is ook dit het doelpunt die maar net de lijn passeert. En is ook deze relatief te danken aan de keeper, die toch echt wel hier zich iets kan verwijten. Hier nog wat meer dan bij die corner. Heeft misschien niet helemaal vrij zicht op die bal. En die bal is natuurlijk hard, het veld zal net wat natter zijn. Maar alsnog moet hij deze bal altijd nasteken. Almazjani scoort in ieder geval. Dat is een mooi voor hem. Zijn tweede van het seizoen al. En zo zie je toch dat dat probleem waar vooraf kan dat er veel over gesproken werd. Dat RKC niet echt een doelpuntenmaker heeft. Toch ook langzaam wel begint te verdwijnen. Omdat iedereen binnen dit team kan scoren. En dat is natuurlijk altijd prettig. Zodat het scorebord even op 0-0 staat. Maar dat wordt nou heel snel de 2-0 bijgeklikt. En zo staan we na een half uur voetballen op 2-0 van RKC. Die een zorgeloze avond tegemoet lijkt gaan. 2-0 is natuurlijk een fijne marge, maar ook het spelbeeld is echt alles in het voordeel van RKC. NVV nog amper kansen gehad. Wat zeg ik, volgens mij nog geen schop op doel. En RKC is echt heer en meester in het balbezit. Half uur gespeeld, 2-0.
1: Ja, ik wou net zeggen, ga even kijken naar die statistiek of jij gelijk hebt met geen schot op doel. Maar laten we even kijken naar de virtuele stand in de keukenkampioendivisie. Vind ik altijd wel leuk. Dan stijgt RKC van plek 8 nu naar plek 4. En dan kan natuurlijk nog heel veel gebeuren, want er wordt... Ja, we zijn pas iets over de, wat zeg ik, een half uur bezig in de eerste helft. Dit is Jennifer Page. En het nummer heet Crush.

0: Ja, maar natuurlijk niet alleen ik. Ook Flynn van Mook in de, het stadion, het Mandenmakerstadion. En Flynn, volgens mij ja, klinkt het wel gezellig.
1: Ja, het klinkt ook gezellig. De stand is 2-0, de sfeer zit er goed in. Ja, daar valt me eigenlijk ook niet heel veel te vertellen over de sfeer. En uiteindelijk is die ook nog goed. Maar dat komt denk ik ook redelijk omdat het, ja, moet ik zeggen, MVV boven een stand leeft, om het zo maar te zeggen. Die staan normaal niet op de derde plek. Om het zo maar even te benoemen. Wellicht dat ze dat vast kunnen houden. Maar ik denk dat die nog wel wat gaan zakken gedurende dit seizoen. Maar wie weet kan Andries Jonker, die daar sinds dit seizoen aan het roer staat, toch wel een positieve verrassing brengen. Terwijl er nou volgens mij applaus inderdaad klinkt. Dat er een steward van RKC is overleden. Nou, op de schermen te zien inderdaad Jordi. Applaus klinkt vanuit de tribunes. Ik zag net uit mijn ogen ook al wat foto's, wat lichtflitsen. En dat komt omdat de fotograaf van RKC aanwezig, die wat stewards op de foto zet. Die verzamelde hier zichzelf in de hoek. Tenminste, voor deze kant van het stadion. Niet elke steward van het stadion zit hier natuurlijk. Maar een staande ovatie en een applaus in de 38e minuut. Dat is mooi voor hem. Hij mocht ook niet ouder worden dan 38 jaar helaas. Bekend gezicht voor vele RKC'ers, denk ik zo. En dit is een mooie eerbetoon om hem te danken voor zijn vrijwilligerswerk hier bij RKC uiteraard. De wedstrijd gaat ondertussen gewoon door. Spelers lijken er zich niet heel veel van aan te trekken. RKC laat een balletje achterin rondgaan. Schiks, lange bal nu naar Stokkers. Goed doorgekopt richting Almazjani. Kan daar niet lopen, maar bijna. Toch miscommunicatie tussen Van der Wegen en Wendtges, de keeper. Die er toch niet al te lekker in zit deze wedstrijd. Hier Varela die even mis zit en de bal niet goed kan aannemen. Dat is toch een vrij eenvoudige paas van Map. Terwijl het applaus langzaam uitdooft. Iedereen weer plaatsneemt op een stoeltje. De keeper van Maastricht nu richting Dikke. Achterin Bouwland. Terug naar Dikke. Probeert op te bouwen. De laatste 10 minuten nog toch te altijd denderen. Naar die 2-0 heeft RKC beduidend wat gas teruggenomen. MVV wacht wat meer aan de deur kloppen. Maar toch heel veel deukjes krijgen ze daar nog niet in. Lange bal. Makkelijk verdedigd door Castillo. Ingooi blijft over daar. Assante met Matouche daar aan de zijlijn. Sante kijkt naar wie die kan ingooien. Moet achteruit richting Dumont. Naar Dikke. Terug naar Bouwland. Het spel gaat van de rechterhelft naar het linkerveld. Wel nu volgens mij MVV juist op elke paas die aankomt. Of is het Fakieye die de weef probeert? Een van de twee. Lijkt toch het laatste te zijn. Want er zijn wat handjes de lucht in daar. Een Fakieye. Als Sante terug naar Dikke. Maakt het daar zichzelf erg lastig met echt een, ja, ziekenhuisbal terug op zijn keeper en die gaat hier bijna de mist in. Kwijt dan ook nog bijna weg. Ja, dat moet het ergens even natuurlijk niet zien. Dat is natuurlijk olie op een hete plaat. De keeper zit er al niet lekker in. En hier ook nog daarna een foute bal. Kan Castillo doorlopen. Mooie actie binnendoor. Castillo en dan met het stipje is het 3-0. Castillo met een wonderschone goal. En het is MVV dat ik een beetje over zichzelf afroept hoor. Het begint bij die keeper die een gruwelijke ziekenhuisbal terugkrijgt van zijn verdediger, hem net binnen kan houden. En dan gaat het in de opbouw mis, leveren ze zo in bij Castillo. En die kan eigenlijk zo doorlopen aan de goal. En dan nog met een schuifbeweging iemand op bossen sturen. En dan nog met een stipje de keeper en de inglijdende verdediger nog passeren. Ja, veel mooier krijg je ze niet. Wonderschoon doelpunt van de linksback dus. Zijn eerste van het seizoen. Erg mooi doelpunt. 3-0 voor rust. En dan zijn er 3 punten toch echt wel op zak. Dat kan je wel stellen. Dit gaat Andries Jonker in de rust niet kunnen keren. De tij. En zo een zorgeloos avondje voor RKC lijkt het te worden. Laten we toch nog even dat eerste kwartier naar rust afwachten. Maar met de 5 minuten op de klok in de eerste helft gaat RKC altijd met een voorsprong de rust in, Arjan.
0: Wij gaan,
1: ik zeg ook één kort plaatje en dan
0: Nou ja, dat wou ik net zeggen. Dus als jij mijn teksten gaat zeggen, dan ga ik jouw teksten zo zeggen. Dat snap je ook wel, hè?
1: Dat snap ik ook wel.
0: RKC tegen MVV 3-0 ook gescoord. Jong Utrecht tegen Venlo, daar is inmiddels 1-2. En bij Eindhoven tegen FC Emmen is de stand 1-0. En deze, dat is een lekkere ouwe van Beat. 1983, Can't Get Used to Losing You. En daarna terug naar het stadion natuurlijk.

0: Ja, en als je nog kijkt naar de stand in de keukenkampioen-divisie, dan staat RKC dus nu virtueel vierde, maar MVV dan vijfde. Jong AZ 16, staan allemaal op 13 punten. En dan morgen wordt gespeeld Jong PSV tegen Vitesse. En als Jong PSV wint van Vitesse, dan gaan die duidelijk over de rest heen. Dan zijn ze op één keer op 15 punten. En dan op basis van het doelgemiddelde zouden ze zelf op de tweede plek uit kunnen komen. Gaat Vitesse winnen, dan blijft het eigenlijk wel een klein beetje zoals het nu is. Maar we gaan voor het einde van de eerste helft naar het Mandenmakersstadion.
1: Ja, Jong PSV heeft maar wel twee wedstrijden meer gespeeld al. Tenminste, voor de aanvang van deze speelronde was dat. Die stonden al op 8 wedstrijden.
0: Die staan op 8. Ja,
1: dus die hebben al, zelfs na deze wedstrijd, hebben die nog een wedstrijd meer dan RKC. Dus in principe is dat niet echt een ploeg waar je naar moet kijken. Want als RKC die in een wedstrijd dan ook gewoon wint, dan staan ze er 3 punten boven. Dus wat dat betreft is het niet heel spannend. Goed, nog een aantal seconden in de eerste helft. RKC kloot nog wat aan, om het zo maar even te zeggen. Echt voetbal kunnen we het niet meer noemen, die laatste 5 minuten. MVV probeert het hier en daar nog rechtsdoor te komen. Aan de linkerkant hebben ze eigenlijk heel weinig de duchten gehad, om het zo maar te zeggen. Want Almajani heeft weinig hoeven ingrijpen. En Daniels heb ik nog in één keer genoemd in mijn verslag, volgens mij. Want ik kom omdat hij nog geen één keer de bal gehad heeft aan de linkerkant. Alles gaat over rechts. Geen extra tijd van de video official. En dus gaan we meteen rusten. Martens blaast 3 keer op zijn fluit. Boegroep uit het uitvak, dat snap ik wel. Het is een absolute wanvertoning, en zeker van die keeper. Die moet nou even opletten dat hij geen bekers aan zijn hoofd krijgt. Maar dat blijft gelukkig uit. 3-0 bij rust. De doelpuntenmakers waren De Wijs. Daarna was het... moet ik even nadenken. Wie schoot hem daarna binnen? Almajani natuurlijk. Foutje van de keeper ook. En daarna Castillo met een mooie goal. Dus zo scoort bijna heel de verdedigingslinie. Alleen Van Gelderen moet nog even een doelpuntje prikken. Maar de tweede helft zal er vast nog wel de kansen komen werken. Want ze zijn heer en meester. Ruststand 3-0.
2: Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: Laten we eens gaan kijken naar die ruststanden in de keukenkampioen-divisie. Tenminste, bijna alle wedstrijden die zitten tegen de rust aan of zijn in rust. Almere zitten tegen Heracles Almelo 0-0. Den Bosch tegen Helmersport 2-1. Eindhoven tegen Emmen 1-0. Jong Ajax tegen de Rode JC 0-0. Jong AZ tegen FC Volendam 2-0. Jong Utrecht tegen Venlo 1-2. Top Os tegen FC Dordrecht 2-0. En dan natuurlijk RKC Waalwijk tegen MVV Maastricht. Met rust een heerlijke 3-0. Weet je wat we gaan doen? We gaan even naar iets ophalen. Ik heb eigenlijk wel zin in een bakje koffie.

VVS. Heukelum tegen Grootarmers, Daalblas tegen Perkouw en VV Schoonhoven tegen VV Altena. Dan de derde klasse D op zaterdag. VV Oosterhout tegen Rijen. Seelte tegen RFC en dan op de zondag Bavel tegen Zwaluwe. Beekvooruit tegen Uno Anemo. GSBW die krijgen Gudok op bezoek en Hilvaria die krijgen ontvangen RKVV Dia. En als laatste daar Waspik tegen Zigo. Dan de derde klasse E. Dat is GDC tegen Jong Brabant. Neo 25 tegen Os 20. Wilhelmina 26 tegen SCG 18. WSC tegen VV Helvoort en VVDSC tegen GSC 14. En op de zondag dan de Nungen tegen RWB en RKDVC tegen DVG. Dan gaan we naar de vierde klasse D. Dat zijn de zaterdag amateurs. HSSC tegen Jan van Arkel. ONI tegen BSC. Sparta 30 tegen MEC. GVV tegen Woudrichem. Margriet tegen Asperen. MVV tegen Baardwijk. En dat is om 3:00. En dan de Vlijmense Boys tegen SVBLC. En die beginnen ook om 3:00. Dan de zaterdag 5D Leerdam tegen Warrenooien. Real Lunet tegen Kerkwijk. Vuren tegen Noat. Wel tegen ASH. DSS, die krijgen BZC 14 op bezoek, mijn clubje. En dan Haafden tegen GVV. Dat is dan de zaterdag de klasse, moet ik zeggen, de vijfde klasse E. RKTSV, WSJ tegen OVC, SSC 55 tegen DVVC. Merlijn tegen Roodwit, Olympia 60 tegen Capelle en Best tegen Willem II. We zijn er bijna. De vierde klasse C, Essen Boys, en dat is dan zondag amateurs, tegen Viola. Audacia tegen Bokstel, Blauwwit tegen Gloria, OVV tegen Reeshof, Tilburg tegen Weerdedie en VCB tegen FC Drunen. En dan de laatste, dat is de vijfde klasse B. Edien tegen VVHZ 75, Elzout tegen HAC, SAB tegen VV Riel, VV SVG tegen RKVV Gesta en Gaam krijgen SV SOS op bezoek. En als laatste de Dussense Boys tegen Raamsdonk. We zijn er door voor de wedstrijden. En we gaan zo naar het journaal van 9:00. En daarna hoop ik Flynn weer aan de lijn te krijgen voor het vervolg van de wedstrijd RKC tegen MVV. Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ja, tweede uurtje, tweede helft. In een wedstrijd waar het 3-0 staat. RKC tegen MVV Maastricht. Ik zou zeggen, het wordt gewoon tijd om over te schakelen naar het stadion, het Mannenmaakstadion, waar voor ons zit Flint van Mook. En als het goed is, tenminste op mijn scherm staat dat er weer gespeeld wordt.
1: Ja, dat is ook het geval. Bal al 40 seconden in het spel. Er is natuurlijk geen reden om te wisselen. Misschien Fage die heel had, maar iedereen is op het veld gebleven. Dus geen is aan de kant van RKC, MVV, 3-0 naar rust. Ja, dan gaan er natuurlijk wat mensen sneuvelen in de kleedkamer. En die blijven dan ook achter. In dit geval zijn het Robert Klaassen, de aanvoerder, en Naïm Matouche. Zijn achtergebleven in de kleedkamer rennen in plaats komen. Mika Luijendijk op het middenveld. En voorin komen onder Simoan Kana erin. Daar had Seidel Spieker wat moeite mee. Het is ook geen hele fijne naam. Simoan Kana, die kennen we nog van Helmond Sport. Die komt daar toch best aardig voetballen. In een vrij middelmatige selectie.
0: Ja, ik was ook benieuwd hoe jij het uit zou spreken, maar Simoan Kana.
1: Simoan Kana. Als je het eenmaal ziet en door hebt, dan valt het eigenlijk wel mee hoe complex de naam is. Maar dat is eigenlijk bij alle namen altijd. Want de Kidak lijkt ook heel lastig, maar als je dan weet dat het gewoon de en dan Kidak is, dan valt het eigenlijk ook wel mee. Goed. MVV heeft de bal. XM moet aftrappen. Lange bal was een leuke variantje hadden ze bedacht, maar daar was het ook vrij snel balvlies mee. En dus inmiddels MVV weer aan de bal. Aan de rechterkant is het Dikke, die toch niet lekker staat te spelen vandaag. Nu een vrij korte terugspelbal op de keeper. Lange bal richting. Heeft hij niet net ingevallen, Simoan Kana. Legt hem goed terug. Dat ziet er prima uit. Naar Luijendijk. En dan zit Van Gelder er heel knap tussen, hoor. Anders had het daar gevaarlijk kunnen worden met El Andoui in de aanval. Castillo krijgt druk van die ingevallen vleugelspeler. Schiet hem hard naar voren. Faas neemt hem goed aan. Van Leeuwen krijgt hem. Draait goed weg. Dan overtreding gemaakt. Geen geel, maar wel de overtreding in het voordeel van RKC. Vrij trap net op eigen helft, nog meter of twee van de middenlijn in de middencirkel. En dus geen schietpositie natuurlijk. Snel genomen, Postma terug op Van Gelder, schiet ernaar in de grond. En bal komt zwemmen met wat geluk bij De Wijs terecht. We kunnen die terug wilden naar Schiks, maar De Wijs lost het op. Terug naar de Schiks en dan die goede bal op Stokkers. Die weet Varela te vinden met een... tussenkomst van een voetje van Asante, maar goed, bal bij Varela, terug naar Postma, die verlegt het spel naar Van Gelder aan de rechterkant. Die wil daar aan de rechterkant van het veld Fage aanspelen, maar die bal is niet op maat, gaat over de zijlijn. Dat lag in dit geval echt aan Van Gelder. Speelt die bal echt 2 meter achter Fage en ook nog eens een kniehoogte, dat leent natuurlijk niet lekker aan. Ingooi daar door Van der Wegen, wordt van de bal gezet door Van Leeuwen, mag door. Wel een flinke beuk, maar het gaat door een schouderduw volgens de scheids. Van Leeuwen haalt de achterlijn, gooit voor, maar kan niemand vinden. Corner blijft wel staan. Eerste gevaarlijke moment kan het dus aankomen voor RKC. 3-0 dus na 50 minuten voetbal. Ja, dat mag eigenlijk niet meer misgaan. Het enige wat er echt goed in het eten kan gooien is dan een rode kaart. En, maar dan zelfs dan zie ik MVV niet zomaar 3 keer scoren. Dan moet RKC het gewoon dicht kunnen timmeren en die voorsprong kunnen verdedigen. Maar goed, laten we niet over die scenario's praten. Corner valt daar en die valt binnen ook. Het is Van Gelder volgens mij. Dan heeft heel de verdediging gescoord. En zo is het ook 4-0 kort naar rust. Ja, dan is het nu helemaal klaar. En heel de verdediging van RKC staat op het scoreformulier. Dat moet toch een of ander record zijn, lijkt me. Komt hem daar een beetje à la De Wijs binnen bij de eerste paal. Lange hoek. Daar zit nog een speler aan van MVV die hem weg kan werken volgens mij. Maar dan is de bal ook al lang en breed over de goallijn heen. Uiteindelijk bot het net voor de 4e keer vandaag, spreekwoordelijk dan. En RKC echt op rozen, kan aan het doelsaldo werken. En ja, echt een heerlijk avondje. Ja, nou echt een bevestiging van Gelder die scoort. Dan hebben we toch heel de verdedigingslinie die gescoord heeft. Dat is echt een unieke prestatie volgens mij.
0: Flynn, zal ik je wat vertellen? Elke keer, behalve bij het afsluiten van de wedstrijd, het openen van de wedstrijd. Ja, dus ook weer de opening van de tweede helft. In elke keer als wij live zijn met jou... Wordt er gescoord?
1: Ja, nou dan moeten we misschien nog iets meer live gaan.
0: Ik zit te denken, zo'n een plaat draaien, gewoon in plaats van 2 platen, 1 plaat draaien en dan live gaan.
1: Ja, je kan het zeggen, dan hebben we misschien 10-0 gemaakt, joh.
0: Nee, we gaan even naar de muziek toe, denk ik. Dat doen we met Sam Veld, Lucas en Steve met Summer on You.

van mijn kant. Als je langs staat TV deze weekend even kijkt, dan zie je daar de samenvatting van de Kennedy Mars van de Langstraat van vorige week. En dat is gewoon best wel een leuke, even een half uurtje weer kijken naar wat er allemaal vorige week gebeurd is in die wandeltocht. Ik was even in de wedstrijden. Ja, in de wedstrijd gebeurt ook wat. Eindhoven tegen FC Emmen. Daar is de stand inmiddels 1-1.

0: En in de wedstrijd Top Os tegen FC Dordrecht. Daar is het, ja, het staat 2-0 voor Top Os. Na twee doelpunten van Nzinghi in de 94e minuut. Maar inmiddels ook een gele kaart voor Kuipers wegens onsportief gedrag. En voor Nzinghi in de 42e minuut over een overtreding. En Top Os heeft inmiddels ook een rode kaart te pakken. Dat betekent dat het daar weliswaar dus 2-0 staat. Maar dat FC Dordrecht dus het nu kan opnemen tegen 10 Ossenaren. En ja, wie het op moet nemen tegen 11 Waalwijkers, dat is MVV. En dat gaat niet zo heel erg lekker. Plin.
1: Nee, inderdaad. Die is heel erg lekker. Dat is een understatement. 4-0 is het na een klein uur voetballen. Toevallige verdediging dus gescoord. Dat is echt wel uniek. Ik ben benieuwd of daar enige data-goeroes op X toch een mooie statistiek ligt te volgen zou kunnen toveren. Ik denk dat het echt heel uniek is dat dat gebeurt in het Nederlands profvoetbal. Sowieso in het profvoetbal. Niet zozeer alleen het Nederlandse voetbal. Hier is FNV wat meer aan de bal na die 4-0. Maar goed, dat is het wel vaker van die fase gehad dat het iets langer de bal in de ploeg kan houden. Dat is leuk en aardig, maar dicht in de buurt van de goal van Schiks komen ze daarbij nog eigenlijk zeker niet. Want ik denk dat het aantal schoten op doel nog steeds op nul staat. Wel richting doel geschoten, gemikt zeg maar. Alleen alles kon Schiks naast kijken. Dus ik denk dat wat dat betreft de statistieken ook niet echt vrij zijn om naar te kijken. Even
0: nee,
1: voor
0: nee, FNV. Nee schoten op doel nul.
1: Ja, dat wou ik zeggen.
0: Ja, maar schoten naast doel 1.
1: Nou, dat is ook. Ik had die ook al iets hoger ingeschat, maar dan heb ik me dus dingen verbeeld waarschijnlijk. Of zijn het de statistieken die net wat anders geteld worden natuurlijk. En dat daar vooral de crux zit. Ik kan er eigenlijk getal vastlopen hoe die databedrijven dat uiteindelijk tellen. Maar goed, goed kan het in ieder geval niet. Dat is 1-0 vaststaat bij VV. En na de 4-0 nederlaag vorige week tegen Almere City thuis krijgen ze nu ook uit dus een oorwassing. En daarmee zal het wellicht nog een zwaar seizoen worden, want ja, die eerste wedstrijden die ze dan wel gewonnen hebben, die waren dan toch ook echt tegen laagvliegers, denk ik. Kunnen we nu wel stellen. En dan zullen ze gewoon op de positie eindigen waar ze normaal gesproken een beetje eindigen. Dat zal rond de 10e plek zijn en dan net geen play-offs. Dus wat je vaak ziet in Maastricht. Goed, Almajani nu. Mooie combinatie aan de rechterkant met Van Leeuwen en ook Fage hierbij betrokken. Van Leeuwen terug naar Fage. Knappe actie van Fage. Wordt dan wel aan de shot vastgehouden door Van Leeuwen. Maar hij houdt de bal, dus mag het door. Knap vrijgespeeld. En dan crosspas richting De Wijs. Die verlegt het spel naar Castillo, naar Varela. En in het midden staat Castillo weer helemaal vrij. Kan een actie binnen doorzetten. Stokkers aangespeeld. Legt hem terug. En dan wordt Castillo toch echt wel naar de grond gewerkt. Maar de scheidsrechter geen overtreding voor. Die zal ook wel denken, ja, het is 4-0. Ik hoef niet voor alles te fluiten waar jullie voor gaan liggen. Dat kan je ergens ook wel begrijpen. Nu, de spits van NVV, Alhamdoui. Die stappen naar voren, dreiging probeert te veroorzaken, maar moet uiteindelijk toch onderuit. Alhamdoui is natuurlijk een bekende naam. Wordt gehuurd van Excelsior en is het neefje van de iets bekendere Mounir Alhamdoui. Natuurlijk tijd gespeeld bij Ajax uit mijn hoofd. Nu een dieptepaas richting Stokkers, die ook toch echt bijzonder snel is. Volgens mij 31, 30 jaar moet ik zeggen. Maar in de eerste periode bij RKC was het altijd een beetje een logge spits die niet... Ja, die in ieder geval niet diep moest steken, maar gewoon in de voeten aan moest spelen. En nu kan je eigenlijk allebei, want hij is enorm sterk in de duels. Maar kan dus ook prima balletje diep krijgen, want hij sprint de meeste verdedigers er wel uit, moet ik zeggen. Daniels, voor het eerst in de wedstrijd is een keer in een kansrijke positie gebracht, maar wordt daarna de bal opfutseld door Nap. Overtreding gemaakt, het is niet veel, maar wel een overtreding inderdaad van Daniels op Nap. En zo krijgt RKC een vrije trap. Midden op de eigen helft. Van Leeuwen neemt die bal nog even mee, zodat RKC die vrije trap in ieder geval niet snel kan nemen. Dat deert RKC natuurlijk helemaal niks met de 4-0 en een half uur nog te spelen. Vindt RKC het ook wel allemaal welletjes. Natuurlijk 5-0 of 6-0 is leuk, maar ik denk dat ze liever de 0 houden en 4 keer scoren dan dat ze dadelijk 6 of 7-1 winnen. En of het spel dan snel of niet snel aanvalt, dat zal ze verder niet zoveel uitmaken. Almajani naar Van Leeuwen. Terug naar Postma, heeft zich wat terug laten zakken, omdat Van Gelderen nu op rechtsback staat. Dat heeft Almajani gezien, speelt Van Gelderen daarin tegen de zijlijn, trekt dat nu naar binnen en Van der Legen mee. Terug naar Postma, die nu echt centraal achterin staat, met wat passen naar voren, toch door naar De Wijs. Dan staat Van Gelderen weer terug op zijn positie. En Postma loopt weer wat verder door naar het midden, bal gaat terug naar Schiks en zo. Staat er nu een uur op de klok rond en staat het 4-0.
0: En waar ook gescoord is, dat is een wedstrijd Eindhoven tegen Emmen. En daar is de stand 2-1 voor Eindhoven. En dat gebeurde na een hensbal van Mouquet van Emmen, waar daar Van Veen van Eindhoven de waarschijnlijk de vrije trap, want het is het inschoot. En ja, daar is de stand 2-1. En dat is dan wel weer lekker voor de stand in de keukenkampioendivisie. Want Emmen staat toch wel redelijk in de buurt van RKC. Nou, ja, dus we houden het een beetje op de gaten. En zou ik wat beter. Ja, naarmate het einde van de wedstrijd krijgt dit wat meer vorm. En dan weten we gelijk hoe we ervoor staan. We gaan maar.

Geen nieuws vanaf de velden, dus we gaan lekker door met de volgende plaat. En dit is Alan Clark. Met Blow Me Away. En daarna gaan we terug naar het stadion. Want ja, er wordt in ieder geval wel gewisseld. Dus er gebeurt nog wel wat.

0: wordt zondag gespeeld om 16:45. De Graafschap tegen NAC Breda. En dat is, ja, dat bevindt zich zo langzamerhand in de onderkant NAC Breda van de keukenkampioendivisie. De Graafschap, dat zit echt helemaal in de problemen. Dat staat, ik ga even snel kijken. Volgens mij een laatste, 19e. Dus die hebben het echt zwaar, de superboeren. NAC Breda, 15e. En zoals gezegd, ja, de wedstrijd morgen Jong PSV Vitesse. Dat is dan weer direct van belang voor de stand in de top van de keukenkampioendivisie. Wat ook van belang is voor de stand in de top van de keukenkampioendivisie, is we gaan kijken of wij nu met een live verslag het weer kunnen krijgen dat wij een doelpunt krijgen van RKC.
1: Ja, 67 minuten, stand nog altijd 4-0. Balletje van de Wijs, diep op Missie. Jan, die is net ingevallen. Komt nu hoek van de 16 binnen. Kan die naar zijn rechterbeen? Nee, jawel. Maar hij trekt niet naar binnen. Hij schiet gewoon in één keer. Dat doet hij tegen de MVV eraan. En dus gaat die bal over de zijlijn inderdaad. Castillo laat hem uitrollen. Dus een verre ingooi die eraan gaat komen. Ja, we hebben nu toch wel een andere soort wedstrijd. Want RKC die laat het verdedigen toch een beetje lopen. En daardoor kan de MVV wat meer komen. Maar dat betekent ook dat als RKC dan toch die bal afpakt. Want MVV is nog steeds niet al te best. Levert die bal nog wel eens in voorin. Dan kan RKC een soort van counteren. En normaal was het eigenlijk gewoon opbouwen. Hier mooi gespeeld binnendoor. Misijan naar zijn rechterbeen. Lange hoek gezocht. Wederom geblokt. Dan telt het volgens mij volgens de statistiek officieel niet als schot. In ieder geval, we hebben dus een ander soort wedstrijd. Waarbij de ploeg ook een beetje counteren. Of FNV gewoon eigenlijk op weer aanvalt. En RKC dan kan counteren. Omdat ze achterin een klein beetje de teugels laten vieren. Niet meer heel kort op de man zitten. En ze FNV ook gewoon een beetje laten voetballen. Tot halverwege de eigen helft, zullen we maar zeggen. En dat is niet per se direct heel dreigend voor RKC of MVV. Maar het heeft wel een andere soort wedstrijd op die nog wel eens leuk kan worden. Of in ieder geval leuker dan we in ieder geval een wedstrijd hebben die op en neer gaat. Want de spanning uit deze wedstrijd zelf is natuurlijk wel uit. Die gaat RKC natuurlijk altijd winnen. Hier, El Hamdawi aan de bal. Grote passen naar voren. En dan zie je toch inderdaad dat RKC de organisatie niet helemaal op orde heeft. Veel middenvelders zijn dan weg. Ook de aanvallers zijn niet aanwezig om te verdedigen. En dan liggen er meer ruimtes simpelweg voor MVV. Hier nu over de as naar Assante. De zijkant. Gaat die bal voorkomen. Nee, teruggekapt naar de grond van die rechtsbuiten. Maar dan door. Chimuangana nu. Wil hem voorgeven. Maar dat mislukt. Ziet er wel tegen Castillo op. En dus een hoekschop voor MVV. Kan wellicht een kansje aankomen. Daniels gaat zich... Nee, het is niet Daniels die zich gaat ontfermen over die vrije schop. Dat is in ingevallen Luyendijk. RKC is twee keer gewisseld onder Misijan. U hoorde het al een paar keer, maar ook Jesse van der Haar is erin gekomen. Varela heeft het veld moeten verlaten van Misijan. En Stokkers heeft het veld moeten ruimen voor Jesse van der Haar. Die nog altijd op nul doelpunten staat. En dat zal, ik denk, verspitsen. Zoals een Fage. Ja, Fage dan gespitst, maar niet voor de aanvallers. Van der Haar en Fage. En toch Stokkers, die alleen een penalty gescoord heeft, wel licht lullig gaan voelen als ze zelf op die nul blijven steken of op de laag aantal doelpunten, terwijl de rest van de selectie wel floreert in het maken van doelpunten. En dan met name de achterhoede. De Wijs staat alle twee. Almaziani staat alle twee doelpunten. Castillo staat op één doelpunt, maar heeft daar wel twee assists bij. Dus ja, dat zal toch geen fijn gevoel opleveren. Dat zullen ze natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar van binnen weet je dat dat gewoon vreet aan een aanvaller die betaald krijgt om te scoren natuurlijk of assist te leveren. Hier aan de rechterkant Dumont voor MVV. Van de bal gezet. Van de regen kan dat net oplossen. Balletje terug naar Bouwland achterin. Inmiddels laat een blik op de kloppers weten dat het nog een kleine 20 minuten spelen is. Nu weer Bouwland voor FNV achterin. Daar komt Luyendijk zich aanbieden op het middenveld. Die jonge middenvelder van MVV. Tweede wedstrijd pas dit seizoen voor hem. Tweede invalbeurt. Hier een slechte bal van die Chimuangana naar El Hamdawi. De Wijs komt ertussen, stapt zo in. En nu gaat hij zelf mee naar voren, De Wijs. Zo de middelen over. En nu grote passen naar voren. Daar wordt Van der Haar weggestoken. En Van der Haar terug op De Wijs. Helemaal meegekomen. O, zeg. Dat had zomaar zijn tweede van de dag kunnen zijn. Het scheelt helemaal niks van de aanval, zeg. Het is daar De Wijs die dus die interceptie heeft. Dan eigenlijk drie keer met Misijan die bal overspeelt. In de periode dat ze van de eigen helft naar de 16 lopen van de tegenstander. Dan is het uiteindelijk Misijan die heel knap een balletje buiten omgeeft naar Van der Haar. Die bouwt het overzicht en weet de vrijstaande De Wijs aan te spelen. Die kan er met links eigenlijk zo binnenlopen. Maar geeft iets te veel richting mee aan die bal. Waardoor die voorlangs glijdt. Metertje voorbij de tweede paal. En dus geen doelpunt voor hem. Dat was echt een prima aanval van RKC. Hoor. Vooral dus door Misijan en De Wijs opgezet. Simpele 1-2'tjes daar om die spelers van NVV te slim af te zijn. Hier weer een goede interceptie van Postma. Als het staat, is het 4 tegen 4. Van Leeuwen kruist voorlangs, speelt naar rechterkant. Maar Fage, die wil hem dan kruist niets aannemen, dat mislukt. Want hij vergeet daar de bal een beetje. En dus kan Van der Wegen een interceptie plaatsen en terugspelen naar zijn keeper. Dat loopt uiteindelijk goed af voor MVV. Nu hier weer een miscommunicatie tussen Simon Gana en zijn middenvelder, waardoor De Wijzer weer tussen komt. Die speelt echt een uitstekende wedstrijd. Heeft de voorgaande wedstrijd ook nog wel eens wat laten lopen en te laat en een beetje slaperig overgekomen. Hier een goede bal voor Misicjan, maar Van der Haren, dat is daar zijn eerste doelpunt. En het is eigenlijk uit het niets hier in één keer zijn doelpunt. En je ziet wat er loskomt bij hem, maar hij loopt daar naar het familievak volgens mij. Daar staat denk ik wat familie van hem. Hij gaat zelfs ook de boarding over, is nu buiten beeld van mij. Daar zal hij geheid zijn vader, wellicht misschien vriendin of broer of andere familie opzoeken. Om het doelpunt te vieren, 5-0. Prima assist ook van Misicjan, die daar in echte sleutelrol speelt aan de linkerkant. En een monsterscore longt, want er is nog een ruim kwartier te spelen. En Van der Haar is natuurlijk eindelijk verlossend. Zijn doelpunt was ook moeilijk te missen, moet ik zeggen. Verrijen schietkans van een meter of 5. En zo binnengeschoven door hem dus. En het begint eigenlijk weer bij De Wijzer, die goede interceptie, die echt heel goed speelt vandaag. Ik keek net wel even naar de zijkant, die lijkt moeten zijn. Dus ik verwacht dat hij er zo afgaat. Er gaat ook al een wissel aankomen. Aan de kant van RKC, want de teammanager Maaike Nieuwenburg staat al bij de vierde official. En daar staat ook al Sven van der Plas volgens mij. Of is dat Van Hedel? Ik kan het eigenlijk net niet lekker zien, maar ik denk dat het Van der Plas is die gaat komen voor De Wijzer. Dus even afwachten of hij meteen komt. Of dat er even wachten is. Nee, hij komt meteen. En dan gaat daar het bord omhoog. En dan is het de nummer 7 die eruit gaat van de mijl. En dat is dus eerst een andere. Van der Veen die komt wel eens even stoppetje aan het spelen. Maar Faas gaat er ook af. Die gaat er als eerst af. Van der Veen komt er voor hem in. En dan komt nu, als het goed is, Van der Plas. Inderdaad, De Wijs die haast zich aan de zijkant. Voor hem in de plaats komt dan Van der Plas. En zo heeft hij zijn publiekswissel. Want De Wijs is wel de man van de wedstrijd. En ik zei ook nog geen wissel over. Voor, mocht het nodig zijn, laatste kwartier. Maar dat zal alleen in een blessuregeval denk ik nodig zijn. Met 5-0 is er natuurlijk geen veldje aan de lucht. Nog een kwartier te spelen, Arjan.
0: Ja, heel lekker. En weet je wie er ook een probleem heeft op het, met de tegenstander, zullen we maar zeggen? Dat is FC Volendam. Die kunnen de heen en weer dit seizoen denk ik toch wel even in de schuur laten. Want die staan met 4-0 achter tegen Jong AZ. En dit is de Clash. En het nummertje dat heet... Should I stay or should I go?

0: Ja, nog ongeveer een klein kwartiertje. 10 minuten, 12 minuten her en der te spelen in de wedstrijd. Laten we eens gaan kijken. Want toevallig heeft FC Volendam wat teruggedaan tegen Jong AZ. Daar de stand inmiddels 4-1. Andere wedstrijden. De absolute topper. Almere City tegen Heracles Almelo. 0-0. Ze houden elkaar in evenwicht. FC Den Bosch tegen Handelsport 2-1. Eindhoven tegen FC Emmen 2-1. Met dus een rode kaart voor Emmen. Die staan met 10 op het veld. Jong Ajax tegen Roda. Ook daar nog steeds 0-0. Jong Utrecht tegen VV Venlo 1-3. Top Os met rood tegen FC Dordrecht. Daar de stand nog steeds 2-0. En natuurlijk dan de wedstrijd RKC tegen MV Maastricht. De stand daar 5-0. Oh
1: yeah. Info en hits.
0: Een plaat die niet helemaal begrijpen. Dat ding heet Cake by the Ocean. En als ik denk aan Cake by the Ocean, dan denk ik aan zandkorreltjes in de slagroom. Ik moet er niet aan denken.

0: Ja, de langste tv zie ik onze hoofdredacteur Tom geïnterviewd worden. Die vorige week de 80 van de... Nee, de Kenny was van de Langstraat heeft uitgelopen. En ik denk dat hij er nu heel wat frisser bij zit naast Slim in het EKC-stadion.
1: Hey, you're fucking delicious. Talk to me,
0: heb je de aflevering van de Duitsers nog niet gezien? Kijk die compilatie van de Kennedy Mars. Heel veel niet in de compilatie. Dat heeft de technische reden waarom we één camera waarmee de opnames hebben kunnen maken. En die we opgeslagen hebben. Maar de belangrijkste stukken, de start, de finish en dergelijke, die zitten daar gewoon in. Niet voor alle deelnemers natuurlijk de finish, maar wel voor alle deelnemers van de Kennedy Mars hebben wij de start in de compilatie zitten. Dus als je goed kijkt, dan zie je je favoriete loper daar gewoon weggaan. Dat is een week geleden. Volgende week overigens, ja, dan hebben we alweer het Go Waalwijk Festival op de zondag. En inmiddels in de topper, Almere City tegen Heracles Almelo gescoord. Almere City scoort 1 tegen 0. En dat betekent dat RKC de enige ploeg is in de keukenkampioendivisie op dit moment die nog geen puntverlies zou hebben geleden in de wedstrijden. Flynn.
2: Ja, niet verloren, wel puntverlies hebben geleden.
0: Ja, nee, oké. Niet verloren hebben. Oké.
2: Ik hoorde trouwens niet helemaal jou over dat hier trouwens weer een kopbal. Nou was het bijna Van der Haar die binnenkomt uit de corner. Corners zijn heel gevaarlijk. Dat ligt niet zozeer in RKC, maar vooral aan MVV die ze totaal niet kan verdedigen. Ik hoor het niet helemaal wat je zei over Tom, maar die zit er fris en fruitig bij. Hoor. Ik heb een beetje last van wat blaren, maar verder eigenlijk nergens last van.
0: Hij was net in beeld, volledig doorgeregend, nat haar en met een bos bloemen bij Nancy bij de finish. Van de Kennedy Mars. En ja, dat is gewoon nog steeds een heel leuk event. En volgende week gaan we dus in het centrum van Waalwijk gewoon het Go Waalwijk Festival maken. Flynn, ik zeg, kort verslagje, plaatje, einde wedstrijd.
2: Ja, helemaal goed. 83 minuten is het inmiddels 5-0 op het scorebord. RKC, die is nog wel aardig aan het voetbal. Het team dat het helemaal laten lopen. We willen volgens mij nog wel een doelpuntje prikken. Zeker omdat er nog een paar wissels zijn geweest. Zoals ik al vermelde is Van der Veen natuurlijk tussen de lijnen gekomen. Maar die kwam tegelijk met Van der Plas achterin. Want de Wijs zat er helemaal doorheen. Maar die heeft ook wel de longen uit zijn lijf gerend vandaag. Is juist ook nog de laatste keer gewisseld. Map naar de zijkant gehaald voor Van der Loo. Die is dus weer terug naar zijn blessure. Is het nog even gedacht dat het ernstig zou zijn. Maar is dus niet het geval. Speelde eerder deze week al een oefenpotje tegen Excelsior mee. En daarin viel hij volgens mij alleen in. Dan maakt hij dus wel weer een minuut en nu dus 10 minuutjes van hem vandaag. Goed trap van RKC en wat Daniels druk zet en een bal onderschept. En daardoor gaat hij via hem over de achterlijn. Doet trap voor RKC dus. Zoals de scheid zegt het RKC op het schieten van de plas. De keeper breed naar Schiks. Dan komt de lange bal hier richting Van der Veen. Die natuurlijk snel is. Missie Jan ook. Die zijn samen echt allebei supersnel. Dat is een heerlijk duo om in te laten kunnen vallen. Zeker als je rechts en linksback van de tegenstander echt moe getreden zijn. Dan is het vandaag niet zo spannend of ze iets kunnen doen. Maar mocht het nodig zijn, dan kan je daarin echt wel wat kracht brengen. Omdat ze toch door heel weinig verdedigers achterhaald worden. Zeker als ze al even gespeeld hebben. Terwijl MVV-supporters toch biertjes blijven gooien. Op het, niet op het veld, op het kunstgrasveldje dat daar net achter de achterlijn ligt. Maar de scheidsrechter besteedt er weinig aandacht aan, dat is maar goed ook, denk ik. Het is nog 5 minuten, Arjan. Stand nog altijd 5 tegen 0. Ik zeg wat jij net zei, 1 plaatje en dan maar het slot van de wedstrijd.
0: Een lekker plaatje van Criss Cross Amsterdam. How You Samba.

0: De Samba. En ja, het is op mijn schermpje staat 88 minuten. En dat betekent dat we bijna aan het einde zijn van de wedstrijd tussen RKC en MVV. De stand 5 tegen 0. Flynn.
1: Ja, dan doe jij ook een beetje mijn werk. Maar goed, Arjan. Nog 2,5 minuten op de klok inderdaad. 88ste minuut dus. En ik verwacht niet dat er heel veel extra tijd bij gaat komen. Want er is weinig noemenswaardig gebeurd in die tweede helft. 2 doelpunten. Maar goed, in de eerste helft 3 doelpunten. Toen kwam er ook niks bij. Wel Van der Looy de bal over de achterlijn speelt. De bal net diep aangesneden voor Almajani. RKC lijkt het wel prima te vinden. De laatste paar minuten doen nog wel een beetje counter als het uitkomt. Van der Veen wegsteken bijvoorbeeld. Had zojuist een prima bal van achteruit meegekregen. Kon zo de achterlijn halen, laag volgeven. Alleen die bal was op zich wel goed. Alleen er stond niemand. Of iedereen die er stond, stond ook goed. En de bal was slecht. Dat is net hoe je het bekijkt. Maar de bal zelf ging terug naar randje 16. Daar mag je normaal toch wel iemand verwachten. Die hem dan zo binnen kan schuiven. Sfeer in het stadion is natuurlijk goed. In het thuisvak van RKC, Hoekie-JJ. De fanatieken zit de sfeer er heel erg eigenlijk al in. En ook in het uitvak wordt eigenlijk nog fanatiek gezongen. Er liggen wel dus wat bekertjes voor hen. Maar dat is eigenlijk het enige smetje op de wedstrijd. Want verder weinig echte frustratie, woede of ja, ongure spreekoren van de uitfans. Wat dat betreft hadden zij de bekertjes na netjes. Dat ze toch een flinke oorwassen krijgen en geen één kans hebben gezien van hun ploeg. Dat zal toch een lange rit naar huis worden. Van Leeuwen verliest de bal op het middenveld. Dan kan MVV nog een keer aanvallen. Als het opziet is het 3 tegen 2. Dat wordt al 3 tegen 3. Aan de linkerkant is hier Dumont vrij. Kan aannemen en schieten. En dan wordt het nog 5-1. En daar zal RKC van balen. Want dit is totaal niet nodig. Dan is daar dat balverlies op het middenveld van Leeuwen. Die baalt echt overduidelijk. En hij weet dat het bij hem begint. Het uitvak fiet het echt alsof ze kampioen zijn geworden. Dat is natuurlijk een beetje de spot drijven. En de defensie van RKC, ja, die kijkt toch om zich heen van, ja jongens, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Maar je ziet het aankomen, want het gaat eigenlijk al de laatste 20 minuten een beetje op een lager pitje. Ze laten ze wat meer vrij en die bal die wordt dan verloren op het middenveld. En dan schakelt er niemand mee om. Maar dan moet ook gezegd worden dat het MVV prima uitspeelt, bal maar in het midden. En dan iemand rechts lopen, iemand links lopen. Als RKC dan niet goed spelers achter de man of achter de bal heeft, dan is het de mannetje uitkiezen en binnen schieten. Schikskansloos. En Dumont kan voor zijn MVV binnenschieten. Dat is voor hem zijn vierde doelpunt dit seizoen. Dat is best aardig. De scheidsrechter even de tijd nam om weer het spel te hervatten. Ik weet niet waar hij op wachtte, maar ik denk de stewards die na dan toch die bekertjes gaan opruimen. Ja, Staken had hij al eerder moeten doen als hij dat had gewild. Want nu in de 90ste minuut of Staken had het veel uit. Misicjan nog een keer grote passen naar voren. Hij is echt heel sterk. Een aanwinst voor RKC daar op die linkerflank. Vliest wel uiteindelijk de bal. Dus kan MVV nog een keer aan aanvallen denken. 2 minuten komen erbij. Die extra tijd gaat ook nu meteen in. De punten zijn natuurlijk zeker. De 0 kan RKC ook weer houden. Daar zal Sander Duits ook nog wel de P over in hebben, net als de defensie. De aanvallers zal dat iets minder interesseren. Zo is dat nou eenmaal. 5-1 zijn natuurlijk goede cijfers waar je in ieder geval mee thuis kunt komen. En dan is het ook nog te hopen dat Almere die voorsprong heeft vast te houden in Almere. Want als Almere speelt thuis volgens mij, dan kan het in ieder geval een mooi stapje worden inderdaad richting een nog extra grote punt. Hier een mooie diepe bal op Van der Haar en dan is het nog een penalty ook. Want de keeper is te laat. En dus krijgt RKC een penalty. En dan kan het nog 6-1 worden. En geel voor de keeper. En die probeert wel de bal te spelen. Ik weet niet of ik hier een penalty had gegeven. De keeper komt uit. En zit volgens mij ook gewoon aan de bal. Maar misschien dat Van der Haar net een tikje eerder is. En die bal dan wegtikt. Daar komt nog iemand klagen bij de scheids. Die krijgt geel. Dat is de nieuwe regel. Die al een seizoen van kracht is. Maar die toch niet heel veel gebruikt ziet worden. Volgens mij is het Dumont die daar nog een gele kaart krijgt. Dus FNV vindt het echt... Ja, ze zijn het er niet over eens. Laat ik het daarop zeggen dat ze een penalty tegenkrijgen. En volgens mij is het inderdaad... Dumont kan het net niet lekker zien die daar geel heeft gekregen. Maakt op zich ook niet heel veel uit. Van Maar gaat achter de bal staan. Die kan zijn tweede van de avond maken. En ook zijn tweede van het seizoen. Het zal voor zijn moraal wel lekker zijn. Terwijl toch 5 spelers. Schiks, Niek of... moet ik even goed zeggen. Van der Plas, Castillo, Van Gelderen, Posma en Almazjani staan even nog te vergaderen over dat doelpuntje. Wat ze juist hebben tegengekregen. Van der Haar is momenteel zich aan het concentreren op de keeper, Wendkus. Die kan zijn beroerde wedstrijd wellicht wat beter maken, maar dat doet hij niet. Want Van der Haar ziet heel overtuigend binnen. 6-1. En zo is het feest wellicht toch nog een beetje compleet. Van der Haar viert het met een knee slide bij de cornervlag. Wellicht wat overdreven na een 6-1 penalty. Maar het zal voor hem wel fijn zijn dat hij eindelijk gescoord heeft. 2 maal deze wedstrijd. Schiks die haalt nog even sportief de bal op, die inmiddels ruim op de helft van RKC ligt. En zo kan MVV zelf nog aftrappen, maar ik denk dat inmiddels de tijd erop zit. En dat de scheidsrechter zo gaan afsluiten. 6-1 zijn heerlijke cijfers natuurlijk voor RKC. Van Baar van de nul af, heel de verdediging verder gescoord. Dat is echt een heerlijk avondje. Het enige smetje is dus die tegengoal. Maar goed, daar mogen we niet over klagen. Tijd zat inmiddels al op 92,5 minuut. RKC heeft ook wel uitgebreide tijd om dit te vieren. En we wezen hier ook omdraaien. Naar de scheidsrechter naar RKC van ja jongens, we willen naar binnen. Dat snap ik ook wel. Vorige week neemt NVV Deren tegen de Brabantse ploeg. Die week daarna ook en die week daarna ook. Helmond Sport op Os en NAC op een rij en daarna Heracles thuis. Als ze dan deze vorm aanhouden in ja, die serie wedstrijden eigenlijk, dan zal er toch wel meer oorwassingen komen. Martens kijkt of iedereen op de helft staat, dat is het geval. En dan gaat hij nou ook nog een half minuut doorvoetballen, dat mag ik toch hopen van niet. Inderdaad, daar is het eindsignaal. Het haalt natuurlijk helemaal niks uit om hier nog langer door te gaan. 6-1 is het eindresultaat vanavond.
0: Lekker hoor.
1: En zo schrijft RKC met 3 punten bij. Volgende week is het Roda uit. Daarna Emmen thuis. Dat zal dus wel zonder Schiks doen. Die gaat met Jong Oranje mee op ja, trainingskamp ook zeggen. Maar op interlandperiode is dat natuurlijk.
0: Ja, die, ik denk dat hij zijn koffer gaat pakken om dat naar Jong Oranje af te reizen. Ja. Nou, niet alleen doen we het volgende week zonder Schiks, begrijp ik, Flynn. Maar doen we het ook zonder jou?
1: Ja, ik blijf in het prachtige Drunen. Ik kan niet afreizen naar Roda, maar ik ben dan dus, jarig, dus een legitieme reden, denk ik zo.
0: Ja, vind ik ook. We gaan even kijken of wij iemand kunnen strikken om naar de stadion toe te gaan dan in de uitzending van Peter op de zaterdag. Betekent in ieder geval dat wij voor vanavond gaan afsluiten vanuit het Mandenmakerstadion. Flynn, jij weer bedankt. 7 doelpunten in de wedstrijd en 7 keer live in de uitzending. Volgens mij is dat een nieuw record.
1: Dat is een record, ja.
0: Dus en wij houden natuurlijk even de uitslagen van andere wedstrijden in de gaten. En even, ja, weet je wat? Een plaatje? Ja, doe maar even een plaatje.
2: Watching you walk away.
0: Hey, dank je wel, hè.

Ja, het is meer waar werd er gespeeld, waar werd er gescoord. Dat is in de wedstrijd. De topper Almere City tegen Heracles 1-0. Den Bosch tegen Helmond Sport 2-1. FC Eindhoven tegen FC Emmen 3-1. Jong Ajax tegen Rode JC 0-0. Jong AZ tegen FC Volendam 4-1. Jong Utrecht tegen de VV Venlo 1-3. En natuurlijk RKC tegen MV Maastricht. Daar is de stand 6-1. En we blijven heel even kijken. Want de laatste wedstrijd die nog open staat, dat is Top Os tegen FC Dordrecht. Daar was de stand 2-0. Maar er verschijnt net een woordje op mijn scherm van 7 letters. En dat heet penalty. Dus we gaan even kijken. Ik blijf even wachten tot ik weet of dat een doelpunt is. Ja of nee. Dat kan altijd wel even duren. En ik moet in de gaten houden dat het nieuws niet gaat beginnen. Dus het is een beetje afwachten. Gaat het lukken, ja of nee? Nou, zoals gezegd, volgende week zaterdag dan gaan we even kijken of we een verslaggever in de wedstrijd kunnen krijgen in Kerkrade. En in ieder geval volgende week zondag, dan zijn wij de hele dag hier in Waalwijk live. De hele middag live vanuit het Go Waalwijk Festival. En het woordje penalty verdwijnt en er komt niks voor in de plaats. Dus ik ga ervan uit dat de wedstrijd Top Os FC Dordrecht gaat eindigen in 2-0. Tot zover deze uitzending. Ik ben de aankomende... 3-0. Het wordt 3-0. Ja, doelpunt 3-0. Ik ben er volgende week vrijdag weer. En tot die tijd dan hebben ze natuurlijk gewoon genoeg te beleven hier op Langstraat FM. Morgen een lekkere volle zaterdag. En ja, dan natuurlijk ook een heerlijke zondag. Tot volgende week! En we sluiten af met Full House, Standing on the Inside.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Prinsstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een

0: maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.